verdachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurt even na 10:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Het was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakt verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het

vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 5:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10:00, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. Daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noord-Nieuws met Frits Ammerkamp. Frits, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Afgelopen nacht is een fietser aangereden door een politieauto. Gebeurde op de Griffenweg in Groningen. De fietser is naar een ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de aanrijding wordt nog onderzocht. De reparatie van de stationsroltrap op het nieuwe hoofdstation in de stad gaat nog minstens een half jaar duren. De roltrap werd tijdens Koningsnacht vernield en er moeten nieuwe onderdelen voor worden gemaakt. En dat duurt even. 10 studenten dreigen hun huis in de binnenstad van Groningen kwijt te raken. Het is namelijk geen vergunning om in de woning losse kamers te verhuren en de gemeente wil geen oogje dichtknijpen. En Kat Twiggy is na 1,5 jaar weer terug bij zijn baasje in Eeksterveen. Die liep al die tijd rond in Zuidbroek. Dat en meer straks na 7:30.
0: De Ochtendploeg.
5: Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, de week kan in twee. En welkom bij de Ochtendploeg, waarin ik over een kwartiertje ga bellen met een wereldkampioen. Wie?

0: nog eens een fijn begin, toch? Van deze ochtend, Chai Coltrane en Go Like Elijah. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is woensdag vandaag, 22 juli. Er is kans op een bui, sterker nog. Een paar buitjes hebben we al gehad de afgelopen uren. We krijgen ook zon vandaag. En het kwik stijgt overdag naar zo'n 20 graden. Staat een matige tot krachtige noordwestenwind. Straks om 6:15 hoor je natuurlijk Harma Boer over het weer. Zeg je in het Veen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Frits Hemmelkamp ook, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: En het leuke nieuws van de dag hebben we gelijk maar nu. Dat komt via de collega's van Oog, want bij de Openhof aan de Spilsluizen, de stad, opvang voor dak- en thuislozen, hadden ze gisteren lekker eten. Oh. Namelijk heel veel verse patat. Reden, de snackkiosk in Hoogkerk, daar gaan ze met vakantie, en ze hadden nog heel veel patat over.
2: Ach.
0: En toen dachten ze, ja, dat kun je weggooien. Maar dat is zund. En ze hebben wel iets met daklozen, ook een voormalig klant daar. Die heeft ook een tijd op straat geleefd. En daar doen ze nog van alles voor. En toen dachten ze, weet je wat, we gooien de frituur nog één keer aan. En dan brengen we dat naar de daklozen.
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Toch? Ja, dat is het mooie nieuws van de dag. Nieuws met een klein gouden randje erop. Ja. Zo aan het begin van deze dag. Ochtendploeg met natuurlijk. En na tienen straks ook weer rondje Zummer. Nog drie mooie volle dagen te gaan met de Ranomi op pad. Met Daniel en Leonie op pad. Je kunt het vanaf 10 uur weer allemaal volgen bij ons. En even voor 10 zoeken we even contact om te zien waar het duo zich vandaag bevindt. En wat ze zoal gaan doen. Tot die tijd houden wij je bezig. Natuurlijk met Wel is dat, waarin je weer het weerstation kunt winnen. Ons lopend vuur komt later vanochtend voorbij. En we houden je bij over het nieuws dat er allemaal speelt in heden en verleden. Want vandaag in 1672, daar moeten we een tijdje voor terug, behoorlijk. Ik kan het net niet meer herinneren. Was het begin van het beleg van Groningen door Bommen Berend. Christoph Bernhard von Galen, de bisschop van Münster. Groningen zou 5 weken lang hevig met bommen worden bestookt door Münsterse en Keulse troepen. 4000 belegeraars zouden sterven door ziektes. Op 27 augustus zou de rest afdruipen, want het lukte niet, het beleg van Groningen. En op 28 augustus 1672 was Groningen officieel ontzet. Nou, dat gaan we over een maand weer vieren. Het begon op deze dag in 1672.
1: Dus over een maand, hè? Wat gaat het snel?
0: Ja, hou op zich. Dan is de zomervakantie dus al gewoon weer voorbij.
2: Hou op,
1: wat? Ja.
0: Dat is erg, hè? Ja. Ik denk altijd aan het begin van het voorjaar, want ik ben wel echt van het voorjaar en de zomer. Ik moet hiervan gaan genieten.
1: Ja.
0: Want voor je het weet is voorbij. Nou, dat is nu zo.
1: Nou ja, we hebben nog heel wat weken te gaan.
0: Nou, dat is net als ik
1: maar het besef is eventjes dat je denkt, oh jee.
0: Ik zei het maandag nog. Datzelfde als ik ben op vakantie geweest. Dan zet je je tent neer, je slaat de haring in de grond en dan denk je, oh.
1: Genieten.
0: Ik hoef er nog lang niet over na te denken dat ik de haring weer uit de grond moet trekken. Nou, voor je het weet is het zover.
2: Dan is het weer zover.
1: Ja.
2: Weet je weer hier.
0: Ja, en ik zei, ja, ook niet onplezierig, wil ik zeggen, hoor. En ik zei het al, rondje Zummer straks. Vandaag in 2002 ging Radio Noord van start met de derde en ook laatste editie van De Bodenrieder. Weten we dat nog?
1: Ja. Boris en Joris.
0: Jij weet het nog.
1: Ja.
0: Er is zelfs een liedje over gemaakt.
1: Ja, dat vond ik een prachtig nummer toen.
0: Ja. Met koetsier Henk Hut op de bok trokken we 3 weken lang met paard en wagen door de provincie. En het jaar erop hadden we de Bodenrieder ingeruild voor de Beurtboot. Die toen 2 jaar lang ging varen. Nou, en zo is de cirkel aardig rond. Want ook dit jaar varen we weer met een boot door de provincie. En we genieten met z'n allen ervan. En je kunt het bij ons volgen. Deze dag in 2002, dus de Bodenrieder. Goed, ik zei het al, straks een wereldkampioen aan de lijn over een paar minuutjes.

0: zomerritje uit Noorwegen. Leuk hè, deze. Dat Bausa en Magnetic. Het is 14 over 6.
1: Dit is
2: de Vroege Vogel.
0: En dat is een wereldkampioen. Henry Koning uit Delfzijl. Die werkt in Joure iedere dag op weg. Die kant op, maar doet ook iets anders. Hij doet in de muziek. Henry, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Edwin. Goedemorgen, Maas.
0: En gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Ja, even luisteren waar het ook alweer om draait.
4: Met veel plezier maak ik bekend. De wereldkampioen van Fanfare Orkest, de eerste divisie WMC 2026. Met een totaalscore van 96,22 punten is die wereldkampioen geworden. Christelijke Fanfare Concordia Middelstand.
0: Ja, Harry, dit was afgelopen weekend.
3: Ja, mooi, hè?
0: Ja.
3: Kippenvel.
0: Ja, nog steeds?
3: Ja, nog steeds. Echt ongelooflijk.
0: Hoe was dat om het allemaal mee te maken?
3: We zijn hier 3 jaar geleden mee begonnen. En als je dan dat weekend daar bent, dan denk je van, weet je, ja, dit is het dus ook. Hier hebben we het allemaal voor gedaan. En dan zie je heel Kerkrade kleurt de WMC. Je komt daar met, we zijn met een touringcar zijn we naar Kerkrade gegaan. We met een touringcar naar de Rode Hal. En waar de optredens werden gegeven. Dan kom je voor zo'n volle hal. Hè, dus meer dan 1000 mensen zitten daar. Ja, en dan moet het gebeuren.
0: Was je zenuwachtig?
3: Ja, zeker. Nou, laat ik zeggen, een gezonde spanning.
0: Ja, wedstrijdspanning.
3: Want al dat werk, al die stukjes, die moeten zeg maar in elkaar vallen.
0: En dat lukte wonder wel, want jullie werden wereldkampioen.
3: Ja, dat was wel behoorlijk onverwacht eerlijk gezegd. Dat deden 17 orkesten mee. En dan krijg je de uitslagen. Dus ze begonnen ook op zeg maar, nummer 17.
0: Dat is...
3: Ja, dan moet je 16 keer wachten. Ongelooflijk.
0: Ja.
3: Ja.
0: En jij speelt de bastrombone, toch?
3: Ik speel de bastrombone,
0: ja.
3: Toch?
0: Ja. Had je dan een belangrijke rol afgelopen weekend?
3: Nou, eigenlijk alle muzikanten. Dus die muziekstukken waren zo opgebouwd dat elke muzikant heeft wel ergens een passage dat hij degene is die, die belangrijk is.
0: Ah, ja.
3: Hij of zij.
0: Ja, mooi. Ja, want dan win je dat en dan wordt het namelijk aan groots gevierd na afloop.
3: Ja, kijk, het was de bedoeling van de organisatie dat zeg maar, de prijs wordt uitgereikt. En daarna was er nog een optreden van een uitgenodigd orkest. En dan kun je dan in de zaal, dan kun je buiten, kun je het allemaal vieren. Maar wat wij hadden gedaan is dat we hadden de hekken aan de zijkant van het podium hadden opengemaakt.
0: Ja.
3: Zodat alle muzikanten het podium konden. Dus van het optreden van het bandje is helemaal niks meer terechtgekomen.
0: Oh.
3: Het was één groot feest op het podium.
0: Eén chaos.
3: Ze hebben ons van het podium moeten halen, zeg maar.
0: Ja. Ja. Maar heb je bij terugkeren inmiddels helemaal nog wel gevierd met z'n allen dan?
3: Ja, maar dat was fantastisch. Het dorp had het initiatief genomen om allemaal de vlag uit te hangen. He, dus de vlaggen hingen aan de huizen, aan de grote Hippolytuskerk. Midden in het dorp hing ook de vlag. En bij ons clubgebouw was een feest, een huldiging georganiseerd.
0: Ja.
3: Dus ja, dat was grandioos. Ja.
0: En nou weer gewoon naar het werk. Dat is toch even wennen dan, denk ik.
3: Ja, en zeker als ik nu een presentatie moet gaan doen vandaag. Want de decemberbal hebben we wel een klap gehad.
0: Waar moet je een presentatie over doen dan?
3: Nou, kijk, ik hoop niet dat ik een presentatie moet doen, Edwin.
0: Oh, je hoopt van niet? Oh, zo. Maar nee, dat zou wel kunnen.
3: Ja, dat zou wel kunnen, ja. Ja.
0: En ben je al op weg, ben je al onderweg of ga je zo meteen vertrekken?
3: Ik vertrek zo.
0: Oké.
3: Okay. Ja. Nou, maar, weet je, ik weet nu wel wat die voetballers bedoelen, hè, als je geen kampioen wordt. Hè.
0: Ja.
3: Of als je in 88 wel kampioen wordt, dat verschil.
0: Ja. Nou, we zeggen het gewoon voor één keer, Henry Koning, een beetje de Marco van Basten van Delfzijl.
3: Fantastisch, dank jullie wel.
0: Dank je wel. Werk ze vandaag en rij voorzichtig, hè?
3: Jullie ook.
0: Hoi.
2: De Vroege Vogel.

0: Robert Palmer, Can We Still Be Friends? Het is 6:55. Nieuws uit binnen- en buitenland. In Nijmegen is rond de vierdaagse feest iemand doodgeschoten. Er gebeurde iets na 10:00 gisteravond. Het slachtoffer overleed niet veel later in het ziekenhuis. Volgens de politie gaat het om een jonge man. Hij werd neergeschoten net buiten het festivalgebied. Er was op dat moment veel publiek in de stad aanwezig. Het is nog niet duidelijk wat de toedracht is van het incident. Een dader is ook nog niet aangehouden. De politie roept getuigen op om zich te melden. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland neemt af. In het eerste half jaar waren het er bijna 600. Ruim 100 minder dan vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, tevens voorzitter van Offensief tegen Explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
1: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op op de buurt. Ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
0: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar vuurwerk. En daarom wordt er onder meer samengewerkt met bezorgdienst om illegale vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. Na dagenlange protesten in Oekraïne heeft president Zelensky zijn legerleider Sirski ontslagen. Demonstranten eisten het vertrek van de commandant en daar heeft Zelensky nu gehoor aan gegeven. De legerleider was omstreden, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De hoogste generaal was sinds zijn aanstelling al een controversieel figuur. Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
0: Zelensky ontsloeg pas ook de populaire defensieminister Fedorov. Die kon namelijk niet door één deur met de nu ontslagen legercommandant. Het Groningse nieuws komt er ook aan. Zometeen om 6:30. Frits, wat heb je zo voor ons?
3: Ja, René Vroger die zong het al in eigen huis. Een plek onder de zon voor 10 Groningse studenten hangt dat aan een zijden draadje.

0: Purple Disco Machine en Hypnotized. Het is 7:30. Hier is het Groningse nieuws. Frits, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de Grievenweg in Groningen is afgelopen nacht een fietser aangereden door een politieauto. Het gebeurde op de brug bij de fietsoversteek. De fietser raakte gewond en is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De politieauto liep lichte schade op. Waardoor de twee met elkaar in botsing kwamen, wordt nog onderzocht. De roltrap op het hoofdstation van Groningen, die afgelopen Koningsnacht werd vernield, is nog altijd niet gerepareerd en het gaat ook nog wel even duren voordat hij het weer doet. Pas over 28 weken, dat is ruim een half jaar, is de nieuwe roltrap klaar. Verslaggever Martin Nauta legt uit waarom het allemaal zo lang moet duren.
2: De schade aan de roltrap ontstond na Koningsnacht. Toen werd er door onbekenden een hoogwerker van 1000 kilo naar beneden gegooid. Ja, en die roltrap is sindsdien buiten gebruik. ProRail hoopte eerst dat de trap na een paar weken gerepareerd zou zijn, maar nu blijkt dat de hele aandrijving van de roltrap vervangen moet worden. Nou, die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd en daarom duurt het nog zeker tot februari volgend jaar voordat de roltrap weer werkt.
1: De daders van de vernieling zijn trouwens nooit gevonden. 10 studenten in Groningen moeten hun huis aan de oude Boderingenstraat waarschijnlijk verlaten. In het pand mogen geen losse kamers worden verhuurd en er mag alleen een gezin of een huishouden wonen. Om die regel te omzeilen bedacht de eigenaar een truc. Hij richtte een vereniging op waar de studenten lid van werden. Zo zijn ze gezamenlijk één huishouden, vonden de bewoners zelf. Maar de gemeente die trapte niet in, tot grote frustratie van de studenten.
3: En je creëert het probleem dat er 10 jongens op straat worden gezet die geen alternatief hebben. Want er is bijna niks in Groningen, dat weet iedereen. En dat voelt gewoon heel zuur.
1: Ja, dat zegt een van de bewoners. De gemeente zegt dat de eigenaar van tevoren al wist dat deze constructie niet ging werken. En de verrassing was groot voor Cheyenne en Caroline in Eeksterveen. Hun kat Twiggy dook deze week na ruim anderhalf jaar weer op. Al die tijd had de kat rondgelopen in Zuidbroek. Gerrie Kloos zag de kat onlangs in haar tuin rondscharrelen.
4: Het begon 14 dagen geleden ongeveer dat ik ontdekte op de wildcamera dat er gegeten werd van de egelbrokjes.
1: Ja, waarschijnlijk is Twiggy met bouwvakkers meegereden van Eeksterveen naar Zuidbroek. Inmiddels is hij weer in alle gezondheid terug in Drenthe. Dat meer bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook op de in de app, wou ik zeggen.
5: Ja,
1: in de
5: app. Dankjewel, heb je goed gezegd hoor.
1: Ja hoor.
6: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, straks om 7:15 Harma over het weer van vandaag. Het heeft een beetje geregend vanochtend. En eerst zometeen het lopend vuur van gisteren. Vergeet hardlopen. Wandelen is voor mij veel gezonder.
7: Radio Noord.
8: Goedemorgen, hallo.

0: En daar gaat hij weg, deze plaat van Olivia Newton-John en ELO, Electric Light Orchestra en Xanadu.
1: Lopend vuur.
0: Gisteren begon de Nijmeegse Vierdaagse editie nummer 108. En over 2 weken hebben we de Groningse Vierdaagse van 4 tot en met 7 augustus. Je hoorde gistermorgen al bij ons dat daar een record aantal lopers aan meedoet. En we kennen ook veel hardloop-evenementen. 4 mijl van Groningen, run van Winschoten. Maar het hardlopen, dat lijkt steeds meer naar boven te komen. Nou, ons lopend vuur luidt dan ook. Vergeet hardlopen, wandelen is voor mij veel gezonder. Sergej, wat is jouw voorkeur?
2: Wandelen.
0: Ja?
2: Ja, ik was gisteren in Laren. Ik moest even wachten. Ik ben daar het dorp eens gaan verkennen. Nou, een enorme wandeling gemaakt. En dat vond ik heel plezierig.
0: Mooi om je heen kijken. Als
2: ja,
0: je
2: zeker. Je ziet veel meer.
3: Ja, wandelen ook.
2: Ja?
3: Niet in Laren specifiek.
0: Nee,
3: maar
0: nee,
3: in Groningen
0: niet.
3: Wel.
2: Nou ja, dat is even als voorbeeld.
0: Ja. Ja. Hardlopen is niet aan jou besteed?
3: Nee, absoluut niet.
0: Nee.
3: Nee.
2: Alleen als je heel nodig moet.
3: Ja, maar er is er al eerder iets misgegaan. Ja, is... Maar je schijnt er wel zo'n high van te krijgen, toch?
0: Nou, ik heb wel hard gelopen. Ik heb ook de 4 mijl een paar keer gedaan. Maar dat high, nee, dat heb ik nooit aan kunnen ontdekken. Ik, vond,
3: nee.
0: ik was vooral steeds aan het denken, oh, nog even doorlopen. Nog, ja. Nee, ja. Nee, ik heb ook wel vrienden die er echt heel blij van worden. En dan zijn ze zelfs op vakantie. En dan nog even daar een loop van 10 kilometer. Denk ja,
3: nee,
0: oké. Nee, dat, ik vind nou ja, wandelen leuker. Maar,
2: doen. Ja, zeker. Ja.
0: Vergeet hardlopen. Wandelen is voor mij veel gezonder.
2: Nou, Harry van der Laan hoeft er niet eens over na te denken. Want geen van beiden spreekt hem aan. Dus dat is ook makkelijk natuurlijk. Meneer of mevrouw Van Dijk reageerde ook. En er wordt gezegd, wandelen heeft voor mij door veel problemen heen geholpen. Ik had ook graag de Vierdaagse van Nijmegen willen lopen. Dat zou dan de 10e keer zijn. En natuurlijk ook de Groningen Vierdaagse zou ook aan meegedaan worden. Alleen helaas voet gebroken.
0: Ach.
2: Ja, en dan houdt alles wel op. Wat jammer. Ja, nou, volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen natuurlijk. Willem was altijd een fanatiek hardloper, zo schrijft hij ons. Maar nu mag hij niet meer vanwege een knieprothese. Mist het nog wel? Wandelen, daar heeft hij dan weer helemaal niets mee. En Joke zegt van hardlopen worden mijn knieën niet zo blij. Ik wandel dus liever. En wandelen, vooral dan lange afstanden, was echt de hobby van Gea Piek. 2 keer de Nijmeegse Vierdaagse gelopen, heerlijk. Maar nu lukt het niet eens meer om naar de winkel te lopen. Wat zou ze graag weer eens wat meer willen wandelen? Alleen, dat gaat gewoon niet.
0: Wat ik dan niet mooi vind, zeker niet om te zien, is snel wandelen.
3: Nee, dat
0: is
3: niet
0: spelen.
3: Nee.
0: Vergeet hardlopen. Wandelen is voor mij veel gezonder. Dank voor je mening, dank voor je stem. 92% van de stem.

0: gaan.
1: Leuke nieuwe single van Bronzen Maasstaal. Geheel terecht Gronings Goud deze week. Had het je maar nooit laten gaan. Arma, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Nou, de dag is een beetje nattig begonnen.
2: Ja, ja, verdoog in mijn man, niet de beste dong van deze week. De bewolking is vooral de spelbreker ook. Maar vandaag zingen we de zon nog wel. Dat moet ik me nog zongen of dat überhaupt wel gaat lukken. De stad Oranjebuurt. Op dit moment wat lichte moddering. Een 12,5 groot, dikke 12,5 groot. Gisteren werd 22 graden. De barometerstand doet 22 millibar en 16 millimeter tot dusver. Visvliet, 14,5 groot. Op dit moment een motorgewestelijke wind. Het is bewolkt. Gisteren werd dikke 21 graden. Ja, en een spatje moddering werd ook meld vanuit Roodschaal. Dikke 15 graden. Gisteren werd 20,5 groot met een dikke 10 uur de zon erbij en 16e millimeter is de vaan. Ja, vandaag een bewolkte start met een paar buien en buitjes in Lolte vermeerderen. Vanmiddag komt de zon erbij, maar ook din is een bui nog niet allemaal uit te sloepen. Temperatuur gaat met een motige tot krachtige noordwestenwind richting 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zo gauw als droog. Temperatuur zakt weg richting 11 tot 15 graden. En ja, dan hebben de bewolking wel weer de betere papieren. En soms kinderen ook eens een beetje wat lichter regen uitvallen. De wind tot vrij krachtig komt nu het noordwesten met 18 tot 20 graden.
1: Dankjewel. En zometeen in de ochtendploeg. Aandacht voor producten uit eigen regio, de zogeheten streekproducten. Koop je die eigenlijk? We gaan het er straks over hebben. De UB40, Chrissy Hind.

0: farm. En all together now. En op die farm daar kun je natuurlijk streekproducten krijgen. Nou, dat is een heel subtiel bruggetje naar het volgende onderwerp. Want die producten uit je eigen omgeving die zijn volop verkrijgbaar. En ook steeds populairder. Maar ga jij ook naar de winkel speciaal voor iets uit je eigen regio? Marco Grimon ging naar Winschoten met de volgende vraag.
1: Ben jij bezig met lokale producten?
2: Nee. Ik over het algemeen doe gewoon mijn boodschappen bij de Jumbo. Dat is makkelijk. Daar weet ik alles te vinden. Als het dan een keer iets anders is, ja, dan ga ik naar een andere winkel. Maar lokale producten, nee, daar ben ik niet echt mee bezig.
1: Dingen die echt in een streek gemaakt zijn, let je daarop?
3: Nee.
1: Want waar let je wel op bij het doen van boodschappen, eten, drinken, kopen?
3: Als het lekker is. En de prijs natuurlijk. Ja. Ja.
1: Dus
3: ja.
1: Lekker en goedkoop?
3: Ja.
1: Wat is lekker en goedkoop?
3: Chocola. Nou, het valt me mee. Chips. Snoep.
1: Ben je wel eens bezig met streekproducten?
4: Jazeker wel. Ja? Wijntje wel. En biertje ook wel eens. Op een terrasje of zo. Maar verder voor de rest, nou kaas. Ja, kaas eet ik altijd wel.
1: Maar ook uit de streek dus?
4: Ja, hier uit de streek, ja. Ja, ja.
1: Let je er dan op of het streekproducten zijn?
3: Nee, eigenlijk niet. Als ik het echt nodig heb, dan koop ik het gewoon, zeg maar. Ja.
1: Als u spullen koopt, ja, bent u dan bezig met of het wel of niet uit de streek komt?
5: Nee, op dit moment niet, nee. Ik koop ook niet zoveel, moet ik zeggen.
1: En waarom zou u wel of niet bewust kiezen voor streekproducten?
5: Oh jee, nou, om heel eerlijk te zijn, denk ik daar niet zo over na. Ik neem gewoon wat ik lekker vind en ja, wat ik leuk vind, dat koop ik.
1: Lokaal biertje, lokaal wijntje?
5: Lokaal biertje wel. Lokaal wijntje, nee, die haal ik meestal toch Frankrijk of Italië.
0: Nou, 4 voor 7 hebben we het alweer over bier en wijn gehad. Gaat goed, zullen we maar zeggen. Zometeen gaan we het hebben over gezondere zaken. En we gaan weer eens even bellen met die Groningse deelnemer die we een beetje volgen in de ochtendploeg. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse doen we straks na 7 uur in de ochtendploeg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTP Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste halfjaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
3: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
2: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwen was hij omstreden.
4: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
2: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Het Groningse nieuws dan, Frits.
6: Zwemmers opgelet. Er zwemmen namelijk weer haaien in de Waddenzee. Het gaat om zo'n 100 tot 1000 dieren. Volgens deskundigen is de Waddenzee een perfecte kraamkamer. 10 studenten moeten waarschijnlijk op zoek naar een nieuw onderkomen. Hun huis mag niet meer worden gebruikt voor losse kamerverhuur. De huiseigenaar dacht een trucje te hebben gevonden om die regel te omzeilen. Maar de gemeente Groningen die trapt er niet in. En een 43-jarige man uit Tolbert moet mogelijk 5 jaar de cel in voor ontucht en verkrachting van zijn 2 stiefkinderen. Tegen de 44-jarige moeder van de 2 kinderen is 9 maanden voorwaardelijk geëist omdat ze niet ingreep. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De stationstrap op het hoofdstation van Groningen is nog tot zeker februari buiten gebruik. De aandrijving moet worden vervangen. Tijdens Koningsnacht werd de roltrap vernield. De daders zijn nooit gevonden. Dat en meer straks na 7:30.
7: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
8: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
12: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn

0: met opa en oma naar het park.
1: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
2: Radio Noord. De Ochtendploeg. Met Edwin Paspeer.
3: Goedemorgen, even langs de prikklok. Op woensdag met Sax de Grunniger, Sikko Dijkema. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En nu loopt het vuur en nu de Culture Club.
4: Goedemorgen Edwin, goedemorgen.

0: leven zoals het weer de jaren 80. En waarin deze band groot was. De Culture Club en Carmen Chameleon in de ochtendploeg op woensdag. Een dag met bewolking, zeker in de ochtend. Valt van tijd tot tijd ook wat regen uit, buitjes. In de middag komt er ook wat zon bij, 19 tot 21 graden. Dat was toch een beetje een raar bericht, net, van jou, Frits. Ik schrok er ook een beetje van.
1: Waarvan?
0: Nou, dat de haai.
1: Oh, de haai,
0: in de Waddenzee is.
2: Ja.
0: Toch een beetje... Jij hebt de film Jaws ook ooit wel eens gezien.
1: Zeker.
0: Dat gevoel krijg je er een beetje bij. Ook als je hoort dat het een paar honderd tot een paar duizend zouden kunnen zijn.
1: Maar als je goed geluisterd hebt...
0: Ja.
1: Kraamkamer.
0: Ja, maar dan nog.
1: Dus ze zijn wel druk met van alles, zou ik maar zeggen. Ze zijn niet zo geïnteresseerd in jou, denk ik.
0: Nee, maar toch even de gedachte dat er haaien rondzwemmen. Ja. Overigens, ben ik snel weer opgezocht. Het zijn de gevlekte gladde haai en de ruige haai. Dat klinkt dan weer ruig.
1: Ja.
0: Maar die zijn niet gevaarlijk voor mensen. Dat zijn de witte haai en de tijgerhaai. Sterker nog, één van beide die heeft niet eens tanden. Dat is de ruwe haai. Die noemen ze wel de chihuahua onder de haaien.
1: Toch leuk. Zo'n tasje meenemen. Ja.
0: Maar toch, als je ineens zo'n haai ziet zwemmen... lijkt mij wel.
3: Ja, wel even oppassen.
0: Als je het wat lopen bent of zo.
3: Wel even oppassen.
0: Nou ja, we gaan het later vanochtend in de ochtendploeg nog hebben over de haai. Het is dag 2 van de Nijmeegse Vierdaagse. Traditiegetrouw doen er ook heel veel Groningers aan mee. En gistermorgen belde ik even met Sikko Dijkema, die voor de 20e keer meedoet. Sikko, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: En toen zeiden we, laten we jou eens vaker gaan bellen. Nou, dat is dan nu, bijvoorbeeld. Ja, hoe gaat het?
4: Dat is hartstikke leuk. Ja, gaat weer perfect. Ja. Even een beetje, met de start was ik pas om 4:11.
0: Je was te laat.
4: Nee, je was heel druk.
0: Oh, ja.
4: Heel druk, ja.
0: Maar hoe is de eerste dag dan gegaan, de eerste 50 kilometer?
4: Ja, dat ging perfect. Echt, twee vingers in de neus weer, hè.
0: Ja?
4: Ja.
0: Is dat niet zo op het einde dat je dan echt moe bent, zo? Aan het einde bij kilometer 45 of zo? Nee?
4: Nee, ik zat in bij de boomzager, dat is vlak voor de finish. Heb ik de sokjes in mijn huid gedaan en andere sokjes aangedaan. En, nou weer vol gas, hè.
0: Oh, waarom wissel je dan van sokken?
4: Die sokken die worden een beetje nat van zweet.
0: Oh,
4: en als je dan met je voeten even in de zon gaat zitten, dan word je voeten weer droog. En dan pak je een andere sokken en dan kan je weer vrolijk verder.
0: Kijk, dit is een ervaren loper, dat hoor je zo.
4: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: Ja. En hoeveel kilometer heb je nu gelopen?
4: Ik zit nu op 17, exact 17.
0: Okay. Een paar uurtjes te gaan. En is het weer volop kletsen onderweg, net als gisteren?
4: Ja, het is geweldig hier. Iedereen is in het roze. Het is een roze woensdag. Mannen die lopen met roze rokjes. Hoe heet dat? Die roze flamingo. Alles heb ik al gezien. En geweldig.
0: En die roze rok, staat die jou ook goed dan?
4: Nou, ik hou het toch mooi bij mijn zwart broekje. Oh, okay. Maar ik heb wel een roze shirt aan. Oh, okay. En ik heb al een roze zonnebril gescoord. Dus ik heb wel van alles. En ik heb straks ook nog roze sokken.
0: Oh, okay. Maar heb je die nodig dan? Want hier is het een beetje bewolkt en regenachtig vanochtend.
4: Nee, het is hier nog droog.
0: Oh,
4: nog
0: droog. Gelukkig.
4: Ja.
0: En gelukkig geen hoge temperaturen. Dat is toch wel heel fijn, denk ik.
4: Ja, dit is heerlijk wandelweer. Perfect. Ja.
0: Nou, zet hem op. We bellen morgen wel even weer, denk ik, hoe het met je gaat.
4: Ja, is goed. Ik loop nu in Wiegen en dus, dan gaan we straks een lus in. En over 2 uur loop ik weer in Wiegen.
0: En dan vanmiddag kom je weer aan en dan weer de beentjes omhoog.
4: Uiteraard. Dat gaan we weer doen. Okay,
0: Succes vandaag, Sikko.
4: Dankjewel.
0: Hey, tot morgen.
4: Fijne programma.
0: Mooi. Mooie kerel, Sikko Dijkema. Doet voor de 20e keer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Respect hoor.

0: straks is weer Jan. Harry Nieuw met Bruno Mars daarvoor.
1: Lopend vuur.
0: Het is 7:20. Gisteren hoorden we hier in de ochtendploeg dat het helemaal niet goed gaat met de appel. De appeloogst valt flink tegen dit jaar. Zo'n 20% minder opbrengst dan het jaar ervoor. Maar de perenoogst, daar gaat het heel goed mee. Nou, dat brengt ons bij het onderwerp fruit. We kennen misschien wel de slogan nog van vroeger. Snoep verstandig.
2: Oh ja.
0: Eet een appel. Ja. Jaren 70 van de vorige eeuw was dat al een bekende slogan. De tandartsen omarmden die slogan bijvoorbeeld ook in die tijd. En het advies van het voedingscentrum is dan ook om per persoon minimaal 200 gram fruit per dag te eten. Dat is ongeveer 2 stuks fruit. En dat brengt ons dan ook bij het lopend vuur. Dagelijks eet ik minimaal 2 stuks fruit.
2: Nee.
0: Nee?
3: Nee.
0: Echt niet?
2: Nee. Nee.
0: Waarom niet?
2: Nou, geen idee.
3: En een banaan. Ik had vroeger heel vaak een banaan.
0: Ja.
3: Ik had daar ook een bijnaam bij, maar dan had ik wel een banaan altijd.
0: Jij, ochtends. Bananenfritsie?
3: Nee, toen presenteerde ik een programma bij een andere zender. Dat ik morgens binnenkwam, dan was dat de show kan beginnen, de banaan is binnen.
0: Oh. Oké, okay, ja.
2: Nou, aardbeien eet ik wel. Als ze er zijn, dan eet ik altijd heel veel aardbeien.
0: Maar 2 aardbeien is dan weer net niet genoeg, hè?
2: Nee, dan eet ik iets meer. Ja. Maar dat wordt ook duur op een gegeven moment, hè?
0: Ja. Maar, is het dan luiheid of vind je het gewoon niet lekker fruit?
2: Het is ook luiheid. Ja. Ja.
0: Ah, ik kom wel aan 2 stuks fruit, denk ik.
2: Ik pak sneller een dropje.
0: Ja, maar 2 dropjes per dag is dan weer...
2: Nee, maar zo werkt dat gewoon, ja. Maar als het er is, ik heb gisteren een heerlijke fruitsalade.
3: Maar we hebben hier toch altijd bedrijfsfruit?
0: Ja. Op maandag.
3: Ja.
2: Ligt er nog wat?
0: Nee, het is al op.
2: Ja.
0: Gisteren heb ik nog een appel gepakt daar vandaan.
2: Nou.
0: Waarbij ik al op de helft van mijn fruit zat. Maar ik doe 's ochtends voor dat blauwe bessen in mijn kwark als ontbijt. Dan heb je al behoorlijk wat fruit binnen.
3: Ja, ja, meloen hebben wij nog wel vaak trouwens.
2: Nou, is ook heerlijk.
0: Ja, zeker in de zomer. Ja. Ja. Als lopend vuur, dagelijks eet ik minimaal 2 stuks fruit.
2: Ja, en laat het ons weten hoe dat bij jou zit. 050-3188-288, bellen of appen. Het kan allemaal via hetzelfde nummer. En het staat natuurlijk ook weer op de Facebookpagina van Radio Noord. Dus als je dat prettiger vindt, van harte welkom daar om je reactie achter te laten.
0: En even kijken, als je naar onze site gaat of ons app, dan vind je ons lopend vuur. Zie je dat 54% van de stemmers zegt eens. Dagelijks eet ik minimaal 2 stuks fruit. Vragen we ook aan je, nou, wat eet je dan het liefst qua fruit? Nou, bananenfritsie, let op, 30% van de mensen, dat is de meeste, die hebben bananen.
3: Heel goed, heel goed.
0: Favoriet, ja. Ach, sommige bijnamen, die raak je nooit meer kwijt.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Deze wel, hoor. Even kijken wie de jarig zijn vandaag. Bijvoorbeeld Dirk Kuyt, oud-international van Nederlands elftal. 46 geworden. Cornel Maas, onder andere van het Songfestival natuurlijk. Afgelopen jaar niet. 64 geworden. Zangeres Elise is jarig. Die zat vroeger bij Kinderen voor Kinderen. En de jeugd kent haar allemaal nog wel van het titellied.
3: Oh ja.
0: Ja, dat is zij. Musicalster Joke de Kruijf, 61 geworden vandaag. En Don Henley is jarig. Die kennen we van de Eagles, maar ook van zijn soloplaten. Hij wordt vandaag 79 jaar. En dat vieren we met de Boys of Summer.

0: verjaardag. Don Henley en The Boys of Summer. Zometeen om 19:30. Het Groningse nieuws. Frits, wat zit erin?
1: Ja, Jaws-achtige taferelen hoeven we nog niet te verwachten. Maar er zwemmen weer haaien in de Waddenzee. En niet een paar.
2: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Het is bijna 19:30, nieuws uit Stad en Ommeland. Frits, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Tegen een 43-jarige man uit Tolbert is 5 jaar celstraf geëist voor ontucht en verkrachting van zijn 2 jonge stiefkinderen in Leek. De officier van justitie eiste daarnaast 18 maanden cel tegen de 44-jarige moeder, waarvan 9 maanden voorwaardelijk. Zij wordt beschuldigd van medeplichtigheid omdat ze niet ingreep. Het Openbaar Ministerie vindt het bewezen dat de man de meisjes van nu 9 en 11 jaar heeft misbruikt. Alleen de man zit trouwens nog vast. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Er zijn weer haaien gezien in de Waddenzee. Het gaat om honderden tot duizenden dieren. De haaien komen naar het gebied om jongen te krijgen. Niels Brevé, onderzoeker bij de Wageningen Universiteit, vertelt waarom die haaien nou daar zitten en wat voor soorten het eigenlijk zijn.
7: Het gaat om 2 haaien, de ruwe haai en de gevlekte gladde haai. En vooral de ruwe haai is interessant, want die is kritisch bedreigd. Dus net zo zeldzaam als een reuzenpanda, en die heeft een kraamkamer gevonden in de Waddenzee.
1: Vooralsnog hoeven we ons geen zorgen te maken, van de dieren staan als ongevaarlijk voor mensen bekend. 10 studenten in Groningen moeten hun huis aan de Oude Boteringenstraat waarschijnlijk verlaten. In het pand mogen geen losse kamers worden verhuurd. Er mag alleen een gezin of een huishouden wonen. Om die regel te omzeilen bedacht de eigenaar een trucje. Hij richtte een vereniging op waar de studenten lid van werden. Zo zijn ze gezamenlijk 1 huishouden, was het idee. Alleen de gemeente Groningen die trapt er niet in, tot grote frustratie van de studenten.
8: En je creëert het probleem dat er 10 jongens op straat worden gezet die geen alternatief hebben. Want er is bijna niks in Groningen, dat weet iedereen. En dat voelt gewoon heel zuur.
1: Dat zegt een van de bewoners, Tijen van den Heuvel. De gemeente zegt dat de eigenaar iets deed waarvan hij vooraf al wist dat het niet mocht. En de roltrap op het hoofdstation van Groningen, die afgelopen Koningsnacht werd vernield, is nog altijd niet gerepareerd. En dat gaat ook nog wel even duren. Pas over 28 weken is de nieuwe roltrap klaar. Verslaggever Martin Nauta legt uit waarom dat zo lang moet duren.
9: De schade aan de roltrap ontstond na Koningsnacht. Toen werd er door onbekenden een hoogwerker van 1000 kilo naar beneden gegooid. Ja, en die roltrap is sindsdien buiten gebruik. ProRail hoopte eerst dat de trap na een paar weken gerepareerd zou zijn, maar nu blijkt dat de hele aandrijving van de roltrap vervangen moet worden. Nou, die aandrijving die moet nog helemaal worden gefabriceerd, en daarom duurt het nog zeker tot februari volgend jaar voordat de roltrap weer werkt.
1: De daders van die vernieling zijn trouwens nooit gevonden, omdat er geen beveiligingscamera's hingen. Dat er meer valt te lezen bij ons op de site rtvnoord.nl en natuurlijk ook in de app.
10: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
11: Hup, de duining. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
12: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
11: Wijzerweg, Groningen.
13: Dus tot jou een nieuwe uitdaging. Wie Damstra Service en onderhoud grun, wens op Zuid nog gemotiveerde collega's in de installatie techniek. Wilst u werk in een hecht team voor kwaliteit hoog in het voordeel staat? Bekijk dit onze vacatures op damstra.nl.
14: Late night shopping en design de Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen. Bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Design de Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
13: Kom toe onze team in gun verstaan? Bekijk onze vacatures op damstra.nl.
15: De Ochtendploeg
16: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, straks paardensport in de Ochtendploeg. Want Gronings Goud uit Marum bereidt zich voor op de NK Dressuur. En wij kijken zo even mee.
17: Goedemorgen, goedemorgen. Hey,
18: Edwin, goedemorgen.

0: James Ingram, Michael McDonald in de wet. En ja, Mo, be there. 8 minuten over 7:30 is het ochtendploeg op Radio Noord. We gaan het hebben over de Hippiade, oftewel het NK in de paardensport. Dat is over 2 weken. In de categorie dressuur gaat de viertal van Gronings Goud uit Marum richting Ermelo om daar proberen kampioen te worden. Verslaggever Dimitri van Tijl was aanwezig bij de voorbereiding in paardensportcentrum Marum.
1: Marin Oosting, de jongste deelnemer van het team, hè?
2: Ja. Ja.
1: Met hoeveel jaar?
2: Nu 19.
1: 19?
2: 25.
1: Want vertel eens, er staat best wel wat op het programma.
2: Ja, we gaan zo eerst lekker de proef trainen voor het NK.
1: Ja, en dat is in?
2: Ermelo.
1: In Ermelo. Daar gaan we zo nog even over doorpraten. Ik ga eerst even naar de commandant, want zo heet dat Natasja Kulstom Scholte. Eerst even over die wedstrijd. Er zijn veel mensen die natuurlijk ook niet weten hoe zo'n wedstrijd eruit ziet. Kun je mij dat eens vertellen? Hoe ziet dat eruit?
3: De Hippiade, dat wordt natuurlijk al jaren gedaan. Het is een heel groot concours waar zowel de dressuursport als de springsport, de menssport is daar ook een onderdeel van. En dus ook de meertallen. De meertallen bestaan dus uit gewone dressuurproeven, maar er worden ook de kuren op muziek gereden.
1: Hoe win je dan uiteindelijk?
3: Door de beste te zijn.
1: Ja, dat snap ik. Maar hoe ziet zo'n wedstrijd eruit? Is het een puntentelling? Is het een jurysport?
3: Jurysport? Ja, het is een jurysport. Op de NK zullen er ook 2 juryleden zitten. We zijn Gronings kampioen geworden met de dressuurproef. Wij zijn 2e geëindigd in de kuur op muziek. Dus ja, we hebben wel wat goed te maken in de kuur. We willen natuurlijk daar ook ons beste beentje voortzetten. En hoger eindigen als dat we op de Gronings nog hebben gedaan.
1: Ja, want ik kom even nog terug naar jou. Want het is best wel bijzonder hoe jullie groep bij elkaar is gekomen. Kun je dat eens uitleggen?
2: Ja, onze groep is eigenlijk ontstaan met meerdere collega's. Waaronder ook een zus van mij, die zit er ook in het team. En we hadden 2 zwangeren in het team. En die zijn vervangen door toppers Natasja en Chantal. En dat gaat eigenlijk echt heel goed.
1: Ja, Natasja, merk je ook dat het echt een vriendengroep is?
3: Ja. Die meiden hebben echt alles voor elkaar over, met elkaar. En dat is denk ik ook de kracht van deze groep. Dat is ook een van de eerste dingen die ik in het begin tegen ze zei. Hè. Ja, de dressuursport, paardensport is heel individueel. En ja, het meertallen rijden, deze proef, de kuur, dat is echt een teamsport. Dus dat is voor iedereen even omschakelen. Maar nou, dat hoefde ik niet 2 keer tegen deze dames te zeggen. Die gaan voor elkaar door het vuur. En dat is essentieel.
1: Hoe heb jij je team voorbereid op het best mogelijke wat je kunt brengen op het NK?
3: Veel getraind met elkaar. Veel verschillende locaties. Want ja, thuis is thuis. Die paarden zijn echt wel heel erg bekend in de dressuursport. Maar ja, dan rijden ze altijd alleen in de baan. En nu moet je het toch echt met elkaar doen. Dus ja, op die manier hebben we dat eigenlijk getracht zo goed mogelijk voor te bereiden. En nou ja, dan moet je die meiden natuurlijk een beetje oppeppen vlak van tevoren. Maar ja, dat is denk ik goed gelukt.
1: Ja, de allerlaatste. Wanneer ben je tevreden?
3: Lastig. Kijk, eigenlijk ben je tevreden als je eerste bent. Dat is maar 1 plek, dat is de eerste plek. Maar ik ben heel erg tevreden als we een goed gevoel hebben met elkaar. Als je plezier hebt gehad met elkaar. Dat die paarden allemaal het heel erg naar hun zin hebben gehad. En dat we allemaal weer gezond en wel weer huiswaarts keren.
0: Over 2 weken in Ermelo, de NK Dressuur. Met dus ook Gronings Goud uit Marum erbij. Bijdrage van verslaggever Dimitri van Tijl. En straks de terugkeer van Kat Twiggy na 20 maanden afwezigheid. En Harma met het weer.

0: knew it. I knew you. Je hoorde Taylor Swift bijna 7:15. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, een beetje dipje vandaag, hè?
1: Ja, maar ook nog zo'n dag. Ja, we zitten in de hondsdong en ja, dan kun je dit soort weer ook verwachten. Het is weer zo'n koele periode, waarop dat we op dit moment in bivakkeren 23 graden is normaal. Maar dat zonden en op vrijdag in Zotra van Holm. En daardoor zakt het weer wat terug. Gewoon wat licht wisselvallig. Ja, en op dit moment het ook al niet heel veel over. Er zit wat lichte matregenbuitjes boven de provincie. Het trekt van noordwest naar zuidoost in Loten vermeerderd en vanmiddag. Dan komt de zon er ook nog een bij. Toch blijft in de kans op een bui ook nog wel aanwezig. En met een motige tot krachtige noordwestenwind, dat is ook al niet lekker. Wordt maar 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zo gauw als droog. Temperatuur zakt weg richting 11 tot 15 graden. En de bewolkende betere papieren. Hier en daar valt er eens een spatje regen uit. En met een motige tot vrij krachtige noordwestenwind, 18 tot 20 graden.
0: Dankjewel. Ja, nog het verhaal van Kat Twiggy. Ruim 1,5 jaar geleden verdween Twiggy uit Eeksterveen spoorloos. Het dier was weg en bleef weg. Tot de eigenaren 2 weken geleden ineens bericht kregen uit Zuidbroek. Daar was namelijk een kat gezien die best wel eens Twiggy zou kunnen zijn. 20 maanden later. En dus gingen de eigenaren kijken en het was meteen duidelijk.
2: Daar is hij weer.
3: Helemaal. Na een hele lange tijd.
2: Hoe lang is hij nou weg geweest?
4: 1 jaar en 8 maanden.
5: In de dorpsapp hebben we natuurlijk een oproep gedaan. Op Facebook hebben we heel veel oproepen gedaan. Op Instagram.
2: Maar nergens was die.
3: Helemaal nergens te vinden. Maar hij was egelbrokjes aan het stelen bij de mensen die hem hebben gevonden.
6: Het begon 14 dagen geleden ongeveer. Dat ik ontdekte op de wildcamera dat er gegeten werd van de egelbrokjes. En de foto's die erop stonden, herkende ik eigenlijk de poes die hier al een hele tijd rondliep. Wat ik mij kan herinneren, loopt hij hier al zeker 1,5 jaar rond. Dus, en dat klopt ook wel een beetje met het tijdbestek waarin de mensen in Eeksterveen hun kat kwijt zijn.
3: Een buurtgenoot van hun die heeft dan een bericht op Facebook gezet. Ik kon het gewoon niet geloven.
4: Mijn moeder die zei van, ik heb je getagd op Facebook, dus ik gelijk kijken. Ik zag gelijk, ja, dat is hem.
3: Ik denk, nou, dat kan toch niet, na zo'n lange tijd. En het was hem echt.
6: Ik zat hier en ineens stonden er 2 mensen voor het hekje. Met zo'n poezemand. Jullie hebben onze kat gevonden. Ik zei, oh ja, maar dat weet ik nog niet. Ik zei, nou, laten we het zo afspreken. Jullie geven mij in ieder geval het chipnummer van de kat. Laat de mand maar hier. En dan zien we vanavond wel als die komt. Om 9:30 kwam de kat weer. Nou, ik heb hem kunnen chippen. Dus ik gauw naar binnen naar de keuken om het nummer te checken en het was hem. Het is onvoorstelbaar. Ik heb ze direct gebeld. Ik zeg, jongens, het is hem.
3: Bizar. Ja.
4: En je hoort zo lang eigenlijk helemaal niks. Dat je wel gaat denken van ja, misschien is die er niet meer. Maar ja, die chip is niet uitgelezen. Dus die hoop blijft altijd nog. Ja. Dus, en gelukkig.
2: Hoe voelt dat om hem nu weer zo vast te houden dan?
3: Geweldig, geweldig. Maar ook als gewoon heel vertrouwd weer. Net als hij hier weg is geweest.
2: En hebben jullie enig idee wat er gebeurd is?
3: Nee, al hebben we een vermoeden dat hij misschien in een container heeft gezeten die hier weg is gehaald.
4: Toen die container werd opgehaald, was de kat ook weg. Dus misschien heeft hij daarin gezeten, maar dat weten we niet zeker.
3: Op het oog lijkt hij er best wel goed uit te zien. Maar hij zit natuurlijk best wel slecht in zijn vacht. Ja. En je voelt al zijn botjes. Hij is heel erg moe. En wat ik wel heel zielig vind, is dat hij schreeuwt in zijn slaap. Dus hij moet lekker even bijkomen. Hè? Hoop slapen. Goed eten. En dan wordt hij wel weer de oude.
6: Heb je een huisdier, een hond, een kat, een konijn? Laat het chippen en registreren, want je ziet zelfs na 1,5 jaar, de wonderen zijn de wereld niet uit. Ze kunnen teruggevonden worden.
0: Ja, en dat gebeurde bij Gerry Kloos in Zuidbroek. Je hoorde ook moeder Carolien en dochter Cheyenne van de Wind over kat Twiggy in een bijdrage van Joyce Kranenborg. Zometeen ons lopend vuur over fruit.

0: Can.
1: Sam Smith en Like I Can.
2: Lopend vuur.
1: Gaat over fruit. We hadden het al over die campagne van lang geleden. Snoep verstandig, eet een appel. Je hebt het teruggevonden, hè? Althans,
3: ja, iets met Danny de Munk.
1: Snoep!

0: grappig dit. Nee. Snoep van Zaldigheden en Appel. Ja, dagelijks eet ik minimaal 2 stuks fruit. Dat is een beetje voorgeschreven door het voedingscentrum. Hè. Dat is gezond. Wat komt erop binnen?
1: Nou, vrolijke Jan die belde eventjes. En die zei, ik eet iedere dag 1 stuk fruit. Mandarijntjes vindt hij lekker, kiwi, sinaasappels. Eigenlijk alles lust hij wel. Maar 2 stuks, nee, dat zit er bij Jan niet in. En Gea Piek, die houdt zeker wel van fruit. Persinaasappels, druiven, aardbeien. Ja, dat is toch wel een beetje wat ze dagelijks eet. Soms een banaan en tomaat. Ja, tomaat is dan alweer... quite nice. We gaan het uitzoeken.
2: Fruit of groente.
1: Maar in elk geval goed bezig, Gea. Maar of je nou 1 of 2 stuks of misschien wel meer hebt... dat kan ik niet in je bericht terugvinden. Jannie die heeft gereageerd. Iedere dag 2 stuks fruit tegen 10:30. Oh, je hebt meer nieuws, Edwin.
0: Ja, ja zeker. Een tomaat is plantkundig gezien fruit... maar in de keuken gebruiken om als groente.
1: Nou, geweldig.
0: Leer je wat.
1: Ja, ik ga het waarschijnlijk weer vergeten... en de volgende keer ben ik weer net zo verbaasd.
0: Tegen.
1: Ja. Ja. Nou, Jannie, iedere dag 2 stuks tegen 10:30 bij het eerste kopje koffie. Eet ze een appel, om 4 uur een banaan, peertje, stukje meloen, kiwi of druiven. Nou, dat zit wel goed bij Jannie.
0: Ettervanoord.nl, app van Noord, dan kun je stemmen. 050-3188-288 op te stemmen. En om er aan te reageren. 58% zegt eens. Dagelijks heb ik minimaal 2 stuks fruit. Ochtendploeg met Clarence Clemens en Jackson Brown. Striking out.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk

0: Het is nu 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
2: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
1: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
3: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel, je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
4: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur, nee.
1: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: nachtrust.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

0: zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
1: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
0: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbra Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed!
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.

Burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. Het schietincident vond volgens de politie niet plaats op het evenemententerrein van de Vierdaagse zelf. De omgeving van de schietpartij in Nijmegen is nog steeds afgezet voor onderzoek. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Na de valpartij probeerden hulpverleners nog met een helikopter in de buurt van het slachtoffer te komen. Het is onduidelijk hoe het ongeval tot stand kwam. Eergisteren kwam al een 80-jarige wandelaar om. In de Oostenrijkse Alpen verongelukte afgelopen weekend nog twee bergbeklimmers. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden.

0: programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Bedden Outlet Pekela. Luxe bot.

0: is nu 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond

0: veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder, toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifantenivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedde.

0: Vandaag ben ik afgereisd naar Nieuwbuinen voor een goud gesprek. En ik ben te gast in het Keramisch Museum Goedewagen. En bij mij staat Frigo Visser. Hij is conservator van het museum. Goedemiddag.
1: Ja, hetzelfde, Henk.
0: We hebben elkaar al een aantal malen gesproken in een interview via de radio. Maar dat was steeds telefonisch. Dus ik ben blij dat we elkaar een keer in levend lijven kunnen ontmoeten.
1: Nou, en ik ben blij dat in plaats van foto's waar ik met je over praat, kan laten zien wat hier allemaal te gebeuren is en hoe groot het is en wat we hebben gewoon aan kunst, keramiek.
0: Nou, mooi. Ik wou eigenlijk eerst even beginnen met wie is Frigo Visser?
1: Dat was een Noord-Hollander van geboorte, 1947. En sinds 1973 hebben wij een huis in Vrijskelo, zoals de buren zeggen. En daar wonen we nog steeds. We hebben een galerie gehad. En dat was in de periode dat ik ook schreef voor de Winschoten Courant. En daarna voor het Nieuwsblad van het Noorden. En in de tussentijd was ik van 1975 tot 2010 leraar aan het onderwijs in Stadskanaal.
0: En hoe ben je hier zo terechtgekomen in het Keramisch Museum in Nieuwbuinen?
1: Nou, als je achter je kijkt, dan staat daar een beeld van een Japanse jonge vrouw. En die jonge vrouw die is voorbeeld van het Japanse meisjesfeest. Als een meisje in Japan de menstruatieleeftijd heeft, dan vieren haar ouders dat door een hele dure pop te geven. En dat is van mijn vrouw, Joan Seifert. En die heeft dit ook gemaakt. En dat ik hier in het museum terechtkom, om een lang verhaal kort te sluiten, is door haar. Wij hadden aan huis een galerie. En aan huis hadden we ook haar studio, waar zij beelden maakte. Tot 1,95 meter hoog. En ze is 1,55 meter. Dus moest er meestal op het laatst ook op een stoel staan of een kruk staan om het af te maken. En in 1900...

0: En 84 hebben we vastgesteld dat dat eigenlijk niet meer kon. Te zwaar om naar een niet echt goede oven te brengen. En toen las ik in het Nieuwsblad van het Noorden in april 84... Goedewagen is na het faillissement opnieuw gestart. En Goedewagen werkt nu met een kleine 30 mensen. En het waren er ooit 130. Dus toen schakelde ik heel snel. Ik zeg, daar is ruimte. Misschien kan je in die keramiekfabriek je beelden gaan maken. En toen hebben we een brief geschreven. En op die brief kwam een antwoord een jaar later. Willen we even praten? En ja, Joan is een Amsterdamse die heel direct is. En die zei toen, van op de vraag wat voor voordeel hebben we eraan. Nou krijgt u een heleboel publiciteit. En de directeur, Jan Kamer, die schaterde het uit van het lachen. En echt waar, op 15 augustus 1985, nog in dezelfde periode dat ze al begonnen was te werken, was de AVRO-televisie en die nodigde haar uit voor een uitzending waar ze haar hele grote Chinese beelden die ze gemaakt had kon laten zien. Een vrachtrijder uit Bellingwolde, die heeft toen haar beelden naar de studio gebracht en ze had 11 minuten televisietijd, waarin het team van de AVRO ook nog hier beelden had geschoten. En in die televisietijd kon ze haar verhaal vertellen over die grote beelden. En dat was bij Nelleke van der Krocht. Dat was de tweede televisieuitzending die Nelleke van der Krocht had voor de AVRO. Dus het is echt een beetje mediageschiedenis. En van het een komt het ander. Dan ben je 10 minuten wereldberoemd, hè, in Nederland. En dat is een week lang dat mensen je dan herkennen van de televisie. En sindsdien is zij niet meer weg geweest hier. Want toen ontdekte Goedewagen van het meisje heeft ook nog gelijk met een grote mond. Inderdaad, publiciteit. En ja, zo is het gekomen. En dan is ze van 1985 mei tot 1989 is ze hier in de fabriek aan het werk geweest. En werkend hier in de fabriek kwam er nog veel meer publiciteit op. Maar dat gaan we direct zien, want ze heeft iets gemaakt waar nog meer televisie en aandacht voor kwam.
1: Nou, ik ben nieuwsgierig. Wij lopen daar even naartoe en dan horen we even verder.

0: Het najaar van 1989. Dus toen was zij al 4 jaar aan het werk. Kreeg ik op de redactie van het Nieuwsblad van het Noorden de vraag: Vigo, heb je dat gezien? Daar in de Herenstraat komt een restauratie van een tegeltableau. Ik zei: nou, heb ik niet gezien. En dat klopt ook wel. Want dat was heel hoog in de gevel. En dat tegeltableau, dat is van, en je kan het daaronder zien, de Distel Amsterdam.
1: Ja, ik zie het.
0: Ja. En het is een 7-delig tegeltableau. En dat tegeltableau was kapot gevroren. Doordat de eigenaar van het pand de gevel had laten zandstralen. Nou, je kan je met keramiek heel veel doen. Maar je moet het nooit zandstralen. En dat tegeltableau, dat was bovendien in 1921 door de toenmalige eigenaar van het pand met een bijl aangevallen. Want die eigenaar dacht, er was een meneer Engelbrechts uit Den Haag, die dacht dat dat gemeentewapen van Groningen met die dubbele adelaar, dat dat Pruisen was, het keizerrijk Pruisen. Nou, dat is niet waar. Het is Oostenrijk-Hongarije. En de keizer van Oostenrijk-Hongarije, die had Groningen het stadswapen gegeven. Kijk, Groningen heette toen nog Groeningen. Dat zit daarin. Maar het tegeltableau was kapotgeslagen. Wat gebeurt er? Er is een compromis met de buren. En dat hele tegeltableau, dat 7-delige wat hier om ons heen hangt, is vervolgens met kalk ingesmeerd. En dat heeft erop gezeten tot 1981, toen Henk Vos van Maupertuis, een heleboel Groningers kennen dat, tegenover het Gasuniegebouw, toen Henk Vos die gevel liet zandstralen. En toen kwam het vrij. En toen heeft het nog 8 jaar geduurd. 2 Elfstedentochtwinters, waarbij het nog verder kapot ging door allemaal scherven. En in de tussentijd wordt besloten door de gemeente Groningen, en dat was uniek in Nederland, dat het tegeltableau niet een roerend monument is. Sorry, ik zeg het verkeerd. Dat het tegeltableau niet een onroerend monument is, maar een roerend monument dus kan worden vervangen. En dat is dus gebeurd. Dat tegeltableau is vervolgens voor 10.000 gulden stukje voor stukje uitgezaagd uit de gevel. Plastic eroverheen. En toen besloot de eigenaar van Goedewagen dat wij een nieuwe zaal voor het museum zouden krijgen. Dat is die zaal daar. Dus dat was de eerste uitbreiding. En in die zaal, daar kwam een enorm grote tafel met klei te staan. Hier is het vervolg wat met die tafel met klei is gebeurd. Joan heeft al die scherven in die klei gedrukt. En vervolgens zijn lijntekeningen van het tableau gemaakt. Ja, het houdt niet op hoor. Het is echt het grootste succes wat we hadden meteen. Want nog voor de opening van het museum werd besloten door de gemeente Groningen: Goedewagen gaat dit doen. Niet Makkum, Tichelaar, wat ze hadden gedacht. En ja, ik haalde dus met mijn grote Amsterdamse waffel, haalde ik een opdracht van 60.000 gulden binnen. Dat was toen een vermogen. En dat betekende, de fabriek die heeft ook nog wat heel serieus aan geld te verdienen van dat echtpaar.
2: Ja, ja.
0: Uit Vriescheloo. Ja. Nou, dat is gerestaureerd. En in januari 1991 komt de televisie van gewest tot gewest. En ik werd gevraagd of ik dat wilde presenteren. En dan zie je mij in mijn eigen jasje lopen door Winschoten, want daar was het eerste tegeltableau van de Groninger die dit ontworpen heeft. En daarna van dit tegeltableau. En dat hele verhaal kon ik vertellen. Henk, die uitzending is 3 keer in 2 jaar tijd uitgezonden. En die is eigenlijk het begin geweest van het laten restaureren van wat wij dan noemen Jugendstil tegeltabloos. En dan heb je als toen nog heel klein museum nationale bekendheid in de museumwereld. Het was echt een gouden stap in de toekomst van het museum. Dus de eerste was dat Joan met Nelleke van de Krocht voor de AVO en ik had van gewest tot gewest binnen gehad. Dan krijgen we een prijs van het tijdschrift. Monumententijdschrift in Nederland. En die prijs was voor de regisseur van de omroep en voor mij in het provinciehuis van Groningen. Het was voor het eerst dat de NOS een prijs kreeg. En het was voor het eerst dat een medewerker van het Nieuwsblad van het Noorden een prijs kreeg. En ja, dat was wel zo'n succes dat toen schonk de NOS een tweede uitzending van Gewest tot Gewest. En als je nu in de hal van het Groningen station staat en dan kijk je omhoog, dan zie je die prachtige tegeltabloos van Rosenburg. En die kon toen niemand zien, want er zat een vals plafond in. En dus mocht ik van het stationsdirectie mocht ik naar de bovenverdieping waar ze aan het biljarten waren. En toen zei ik voor de lopende camera, nou, dat ga ik niet meemaken, dat dit ooit nog eens een keertje open en bloot te zien is. En ik heb het wel meegemaakt, want de directeur van de NS Groningen, die had 17 miljoen gulden bij elkaar gebedeld en daar is de restauratie van het Groningen station van gedaan. En dan zit je weer in het nieuws. Ja, ik bedoel, ik heb natuurlijk altijd geschreven voor kranten, maar dat je uitgerekend zo een succes met de media, en toen keek iedereen de televisieuitzending van Gewest tot Gewest. Dat was een televisieuitzending op de avond dat Bush senior Koeweit binnenviel. Iedereen had het gezien en iedereen wist van, oh, die jongens daar van dat museum in Nieuw-Buinen, die hebben die opdracht binnengehaald.
1: Dat was wel een hele mooie opsteker.
0: Ja, nou, dat inderdaad. En wat gebeurt er dan? Even voor alle duidelijkheid, iedereen denkt dan, ze hebben hier heel veel geld bij Goedewagen. Nee, Goedewagen heeft één keer een investering gedaan in het verbouwen van deze ruimte. Maar Goedewagen heeft geen geld beschikbaar gesteld voor aankopen. Goedewagen heeft geen geld beschikbaar gesteld voor wat wij dan noemen de exploitatie van het museum. Maar we hebben van verzamelaars fantastische schenkingen gekregen. En daarom hebben we nu een landelijke bekendheid. Lopen we even naar de volgende zaal.
1: Is goed.

0: hier om je heen kijkt,
1: nu prachtig verlicht, zie je in de ontvangsthal van het museum 5 vierkante vitrines van Perspex. En dan komt de volgende gelukstreffer. Wat gebeurt er wanneer wij met het museum net bezig zijn? Frans Haks krijgt 25 miljoen gulden van de GasUnie om het Groningen station te bouwen. En wie had de primeur? Dat is Weer Duk, die aan bij de Telegraaf zit, en ondergetekende. Wij hadden de landelijke primeur voor die schenking. Groot verhaal in het Nieuwsblad van het Noorden. En toen was Frans ook wel heel enthousiast over ons. En die stemde toe, toen ik hier binnen was, om vitrines voor een spotprijs te geven. Want Frans dacht nog, nou ja, direct heb ik een nieuw museum, dan heb ik geld genoeg om echt een mooie nieuwe vitrines te kopen. En voor 8750 gulden, dat was precies het budget wat de eigenaren van Goedenaar hadden, kreeg ik 29 vitrines. Kijk, ze staan er nog steeds. En daar hebben wij onze Art Nouveau-collectie in. En toen we dat konden gaan doen, toen konden we echt grote verzamelaars verwelkomen. En die grote verzamelaars, het was de grootste, was Dirk-Jan Nienhuis van de collectie Meentwijk uit Bussum. Die ging vanaf 1993 dit museum bedenken op bruiklenen. En die bruiklenen heeft hij is hij blijven geven tot zijn helaas vroegtijdige dood in 2023. Toen kwam dus een hele strijd over wat gebeurt er met de collectie. En de huidige eigenaar van Goedewagen die besloot om die collectie vervolgens aan te kopen. Dus het is niet van ons, maar het is van de eigenaar van het Goedewagenconcern. En wij hebben een collectie tegeltabloos die tot de belangrijkste van Nederland gerekend wordt. Wel, het is een bal die rolt. En ik zeg altijd, ja, geluk kun je krijgen. En dat hebben we. Zonder dat hadden we natuurlijk dit nooit kunnen doen. En veel mensen die hier komen, die zien dan die grote vitrines daar. Die stonden vroeger in het oude Groningen Museum.
2: Oké, maar nu hebben jullie de beschikking daarover.
1: Ja, die zijn dus echt van ons. En nou ja, daar richten we steeds maar weer opnieuw tentoonstellingen in. En die worden beter en beter. Omdat steeds belangrijke verzamelaars die geven ons ook. En dat geven heeft weer te maken met iets van het ministerie van Financiën. Nou heb ik het nooit zo op de regeringen die wij hier in Nederland gehad hebben. Want daar heb ik ook altijd wel kritiek op. Maar er is een fiscale regeling dat als je een geschenk geeft aan een museum, dan kan dat geschenk weer leiden tot aftrek op je inkomstenbelasting in het jaar daarna. Daar hebben we ook heel goed van geprofiteerd. Dus ook die fiscale schenkingsregeling heeft ervoor gezorgd dat mensen die te veel in huis hebben, want verzamelaars, dat zijn mensen die kopen, kopen, kopen. Hè? Dagobert Dux, die kopen, kopen, kopen. En het hele huis is vol. En dan ga je erover denken, wat doen we ermee? Nou, dan kan je dus een bruikleen geven aan ons museum. Maar wat ook dus gebeurt, we hebben die fiscale schenkingen.
2: Dus de fiscale regelingen, die hebben jullie goed meegeholpen?
1: Sinds 2011 hebben we de fiscale regelingen, ja. En nou ja, dan zijn we dus ook alweer 15 jaar verder. En we bestaan nu 36 jaar. En ja, wat dat betreft ben ik een gelukkig mens omdat we iets hier in de regio kunnen doen. En voor die regio heb ik altijd heel druk gemaakt, want dat deed ik al voor de Winschoter en dat deed ik voor het Nieuwsblad. Ik vind dit een fantastisch gebied. De overkant van de straat is Stadskanaal. Je bent hier in Drenthe te gast, in Nieuwbuinen. En dat geheel ja, daar draag je het uit. En ik loop nu en voor de Nieuw-Buinen sociaal-economische geschiedenis, als voor Oost-Groningen werving te doen. En dat is ook de reden waarom wij ook constant contact met elkaar hebben.
2: Zijn er verder nog financiële bronnen waaruit jullie kunnen putten?
1: Nee. Nee, dat is niet zo. Wij hopen op de medewerking van mensen die geld hebben. Maar nu op het ogenblik in de economie ligt het natuurlijk niet zo danig op. Wat wel voor ons heel belangrijk is. Wij werken allemaal als vrijwilliger. Er is niemand in loondienst. En die vrijwilligers, ja, dat zijn in de categorie van langzaamaan allemaal boven de 70. En dat is ook een geschenk. Ongelooflijk gemotiveerde mensen die hier elektriciteitswerk doen, verlichting opnieuw instellen, die zorgen dat de boel heel goed schoongemaakt wordt en die aan de balie mensen ontvangen.
2: Hoeveel vrijwilligers zijn er?
1: Nou, er heeft er net weer één afgezegd. Dus ik denk dat we nu met z'n 12 zijn. En we kunnen er nog heel veel gebruiken. Want we waren voor COVID 7 dagen in de week open. En op het ogenblik zijn we 5 dagen open. Omdat we te weinig mensen hebben om hier de zaak te runnen.
2: Als er luisteraars zijn die zeggen van, nou, dat lijkt me hartstikke leuk om daar vrijwilliger te worden. Hoe kunnen ze zich aanmelden?
1: Dat kunnen ze gewoon via de mail apenstaartmuseumgoedewagen.nl. En dan leiden we ze rond en dan kunnen mensen die het willen, gastheer, gastvrouw worden. We hebben ook mensen nodig die mijn werk gaan doen, want langzaamaan begin ik een gevaarlijke leeftijd te krijgen. Dat wil zeggen, ik ben de fotograaf en ik maak de persberichten. Er zijn ook mensen voor de PR dus nodig en voor het fotowerk. En we hebben nu een hele jonge junior conservator. Maar die kunnen we geen salaris betalen. Dus die is hier 1 dag in de week als vrijwilliger. Maar altijd mensen nodig.
2: Nou, ik hoop dat er mensen zijn die reageren.
1: Ja, heel graag zelfs.

0: Dit olieverfquartet is van een Duitse handelaar in porselein en in glaswerk. Die kwam uit de buurt van Paderborn vandaan. Hij ging met zijn broer naar Nederland toe, Noord-Nederland. De broer die ging in Leeuwarden een zaak vestigen en hij deed het in Winschoten. En hij hoorde in Winschoten rond 1835 dat er hier uitstekende turf was in Nieuwbuinen. En hij heet meneer Teunen. Er was uitstekende turf. En doordat die turf van zo'n hoogwaardige kwaliteit was, kon hij iets doen wat in Duitsland voor de glasproductie heel moeilijk was. Daar werden eikenhouten bossen gerooid om daar glasovens op te stoken. Maar met turf hadden ze ook al in Noord-Friesland ontdekt. Maar daar was de turf niet zo goed als hier in Nieuwbuinen. Met de turf van Nieuwbuinen kon je prima een glasfabriek opzetten. Dus hij begint in 1838. En 20 jaar later neemt zijn zoon, H.J. Teunen, de fabriek van hem over. En die is in heel Nieuwbuinen bekend van dit monument, de Villa Teunen. Villa Flora genoemd, met een prachtig jong vrouwenbeeld in de gevel. En aan het Noorderdiep, en we staan nu voor de foto van de fabriek in rond 1980, of sorry, 1880 zo'n beetje. Daar stond de fabriek. En heel mooi aan deze foto, schoolkinderen die herkennen het ook meteen. Daar ligt een platgeboomd schip met turf. En die turf wordt afgeladen en die wordt naar binnen gebracht. En als we dan naar die foto kijken, dan vraag ik altijd, hoe weet je nou dat dit een fabriek is? En er zijn altijd leerlingen van groep 5 en 6 die dan keurig netjes tussen de bomen door die enorme schoorsteenpijp zien, die in 1953 gesloopt is. Maar hier was dus een heel uitgebreide glasfabriek. En die heel uitgebreide glasfabriek die is tot 1938 blijven bestaan, 100 jaar. En die ging niet kapot door de wereldcrisis, maar door een ruzie tussen de erven. Heel veel mensen weten niet dat faillissementen bij fabrieken altijd te maken hebben met bedrijfsruzies. En de erven die verspreid zaten over de hele regio maakten ruzie met elkaar. De fabriek was toen al aangesloten bij de Verenigde Glasfabrieken in Leerdam, Schiedam en Maastricht. En toen is die combinatie van de Verenigde Nederlandse Glasfabriek ertoe overgegaan om niet meer met die fabriek door te werken. Maar die zijn toen overgeschakeld naar de fabriek hier aan het begin van de straat. Dat was van voorheen Meursing. Meursing was een rijke landbouwer van de Hondsrug die in een glasfabriek had geïnvesteerd. En loop ik even met je mee hier om het hoekje. Kijk, hier is het begin van de glaslaan. Het is nu helemaal niet herkenbaar, omdat hier nog een waterweg loopt. Dit is het dwarsdiep en dit is de industriestraat. Maar hier begint de glaslaan, direct naast de glasfabriek. En dit hele gebied was van voorheen Meursing. En daarachter, daar loopt de spoorlijn. Dat is de spoorlijn naar Ter Apel. En ik heb nog meegemaakt dat de laatste stationsgebouw die daar stonden gesloopt zijn. Ja, zo oud ben ik inmiddels al. En hier is een vertakking. En hier reden treinwagons op waar een enorme lading van flessen op stond. Want kapotgeslagen verse flessen kon je weer nieuw glas maken.
1: Oké.
0: Dus dit is een foto die een beetje beschrijft. Nou moet je voorstellen, hier ga je de bocht om en dan zit je ongeveer op die hoogte dat de fabriek stond. Dit was niet een keramiekfabriek van oorsprong. Dit was een textielfabriek, La Vida. En La Vida die maakte hier allerlei soorten dames en heren kledij. Tot in 1961 iets was wat alleen oudere inwoners van Nieuw-Buin en Stadskanaal nog weten. Toen was er hier een overstroming. En toen stond het hier een halve meter hoog met water. En dat was tot Exlo aan toe. En een kledingfabriek die zo nat is, daar kan je niet mee uit de voeten. Dus toen heeft die fabriek 2 jaar staan drogen. En toen kwamen de goederenwagens. En die hadden ontdekt dat hier iets nieuws te gebeuren was. En het nieuwe wat hier gebeurde was, sinds april 1963, misschien herinner jij dat ook nog, kregen de mensen aardgas in huis. Dat kon je krijgen. Dat was onvoorstelbaar goedkoop vergeleken met het vroegere kooksgas. Het huisgas wat iedereen had. Hadden mijn ouders in Haarlem ook. En toen kwam het aardgas. Dat was april 1963 dat het aardgas beschikbaar werd. En in oktober, 8 oktober 1963... had Groenewagen dit pand gekocht om hier een fabriek in te zetten. En ze begonnen die fabriek met iets wat in Gouda niet kon. In Gouda vertikten de werknemers het om aan een lopende band te werken. En hier konden de serviezen van Groenewagen, beroemde serviezen die over de hele wereld verkocht werden, op een lopende band worden geproduceerd. Dus in de fabriek hierachter staat nog steeds die lopende band van 1963.
1: Nou, heel indrukwekkend om dat te horen. Ja.

0: staafvitrines staan, Henk, die te maken hebben met de oudste glasgeschiedenis van Nieuw-Buinen. Hier vind ik heel mooi. Dat stond op een sierkast vroeger. Die glazen ballen met oxides, kleurpigmenten erin, die werden op een voetstukje gezet en die stonden boven op een Westerwoldse kast of een Nieuw-Buinenkast. En die waren van de grootmoeder van de glasverzamelaar Henk Brands, die zelf aan het Dwarsdiep hier in Nieuw-Buinen geboren is. Nou, hier laten wij van allerlei glasfabrieken laten wij glas zien wat op allerlei manieren gevonden is. Hieronder die blauwe flessen van een grote fabriek voor inkt, Polak, uit Groningen. Nou, die hebben de oorlog niet overleefd, maar die leven dus bij ons voort met wat ze toen maakten. En dan kom je bij, voor een heleboel mensen heel herkenbaar, Maggi. Maggi is een Zwitserse fabriek. En bij de glasfabriek Teunen en daarna van zijn opvolger A.J. Bakker werd het flesje 0 gemaakt, het flesje 1. Dat flesje 1 is nog het meest gangbaar. Dat kan je zo bij elke winkel kopen. Flesje 2, flesje 3, flesje 5 en flesje 6. Fles 4 niet. Die is hier nooit gemaakt. En wij moesten minimaal €400 betalen voor een voorbeeld. Maar die is nooit uit Duitsland hier naartoe gekomen. Dus dit is de geschiedenis van Maggi. En die laatste, die 6, is heel interessant. Want er zit een giettuitje aan. En de kruidenier die aan huis kwam, die goot in een leeg flesje het vol. En dan had je weer je Maggi aangevuld. Oh, over hoe modern mensen toen waren.
1: Ja, ja.
0: Recycling, ja hoor, bestond al lang. Nou ja, en dan ook een verhaal wat wij sinds kort pas weten. Hier staan hele kleine miniatuur cola flesjes. En die werden geproduceerd. En als je 3 van die flesjes had ingeleverd, dan kreeg je het kleinste mini-flesje wat nu nog staat, wat heel vaak in de handel verschijnt. En dat is in 1949 hier aan het begin van de straat gemaakt. Dus Coca-Cola, Nieuw-Buinen. Ik zeg ook altijd, trots op Nieuw-Buinen, mensen. En dan kijken ze me verbijsterd aan. Ja, Coca-Cola begon hier.
2: Ja, allemaal grote merken die hier gemaakt zijn.
0: Niet alleen dat. Toen ze in 1967 moesten stoppen, toen werd ook de leverantie van Amstelbier gestopt. De flessen van Amstelbier werden hier in de glasfabriek gemaakt. Het verhaal is een beetje treurig. In die fabriek van Meursing werd een lopende band neergezet. Net zoals er een in Schiedam staat en helemaal aan de andere kant van het museum laten wij de glasfilm Glas zien van Bert Haanstra. En daar zie je de glasblazers. Maar Haanstra die begreep zijn tijd heel erg goed in 1958. Dan zie je ook dat de lopende band komt. De lopende band hier betekende het ontslag van de helft van de werknemers van voorheen Meursing. En dat was in 1964. En 3 jaar later vonden ze in Leerdam en Schiedam dat fabrieken daar in Nieuw-Buinen had geen toekomst meer. Nooit verlies geleden. Altijd met mensen die keihard gewerkt hebben. En wij schrijven dus de geschiedenis van de fabriek, van die glasfabriek. Ik loop even een stukje verder met.
2: Dat was wel een bittere pil.
0: Ja, dat was een heel bitter. En als een fabriek weggaat, dan hoop je dat de geschiedenis van het personeel ook vastgehouden wordt. Niet dus. Laten we nou in 2019 dit krijgen. Dit is het boeteboek van de fabriek van Meursing in 1942 en 1943. Wat behelste dat boeteboek? Daar staan de namen van werknemers. En die werknemers die waren tussen aanhalingstekens ondeugend. Zo was er een meneer Rubing. ik zal zijn naam toch maar even noemen. Ik heb Rubing in de klas gehad. En meneer Rubing die gooide met glas. En die voetbalde met dozen. En die kreeg een boete van 50 cent. Nou is 50 cent in 1942 toch wel wat meer dan het nu is.
1: Ja.
0: Maar als je heel goed kijkt, de eerste die daar bovenaan staat, die meneer Vellinger die daar staat, die was één dag afwezig zonder toestemming. Dat was tweede kerstdag. Die was niet komen werken op tweede kerstdag. En dat ging een deel van het personeel toch een beetje te ver. Het verhaal is wel, je had het over treurig, maar het merendeel van de mensen hier in de glasfabriek, die gingen op de trein naar het oosten van Duitsland toe. Want de glasfabrieken in Duitsland hadden geen personeel meer. Die moesten allemaal in Rusland vechten. Dus daar kwamen mensen hier uit de streek vandaan. Dat zijn mijn Brabantse begunstigers die hier nu rondlopen. Die hebben een enorme collectie aan ons museum gegeven. Een kunstverzamelaars, keramiekverzamelaars. En die komen nu kijken naar een heel grote tentoonstelling die wij weer dankzij andere verzamelaars gemaakt hebben. Maar goed, dit is het vooroorlogse verhaal. En Henk Brands, ja, die wil niet voor de radio praten. De Boelo heeft het met een keer een paar geprobeerd. Henk Brands verzamelt ook het glaswerk wat hier na de oorlog gemaakt is. En dat was een fabriek van Nanninga. Die zat aan het Dwarsdiep. Henk zijn vader die heeft daar ook nog voor gewerkt. En Nanninga die was machinefabrikant. En als machinefabrikant ontdekte hij dat het niet goed ging met Meursing. En toen dacht hij, dat kan ik ook. Dus die heeft oude machines van Meursing gekregen. Daar is hij glaswerk mee gaan maken. Die tweede vitrine die is bij Meursing gemaakt. En hij heeft het tot 1978 volgehouden. En iedereen weet, dit is prachtig. Het aardige is van de regionale televisie. Boelo Mutgert heeft daar een hele mooie film over gemaakt. Kregen we ook weer publiciteit, hoor. Toen was RTV1 nog niet echt geboren, maar dat was de omroep hier van de Kanaalstreek. En in 1982 komt er in Musselkanaal een andere glasfabriek. Dat was de glasfabriek van Vijver, die naderhand in 1992 naar Borger is gegaan. En daar werd ook heel bijzonder hoogwaardig glas gemaakt. Dat hebben we. En daar staat er ook nog glas uit Leerdam en Schiedam. Want dat waren fabrieken die wel hun vroeger personeel in ere hielden. Dat betekende, met kerst kregen ze als gepensioneerden een cadeau. En ja, Henk verzamelt dan ook weer die cadeaus. De twee bovenste planken zijn van een Leerdammer ontwerp. En de onderste zijn van Maastrichts ontwerp. En dat zijn, ik zal het voorzichtig zeggen, waardevolle stukken. En die krijgt hij. Wij zijn goed in het bedelen.
2: Oké, ik begrijp het. Nou, jammer dat we er geen beelden bij hebben. Maar ik zou zeggen van luisteraar, kom kijken in Nieuwbuinen.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur. Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer data.

0: En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlachtwedde.
4: Non-stop.

burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. Het schietincident vond volgens de politie niet plaats op het evenemententerrein van de Vierdaagse zelf. De omgeving van de schietpartij in Nijmegen is nog steeds afgezet voor onderzoek. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Na de valpartij probeerden hulpverleners nog met een helikopter in de buurt van het slachtoffer te komen. Het is onduidelijk hoe het ongeval tot stand kwam. Eergisteren kwam al een 80-jarige wandelaar om. In de Oostenrijkse Alpen verongelukte afgelopen weekend nog twee bergbeklimmers. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen. Weer een nacht slecht geslapen. Tijd om.

0: is nu 12 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillais denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit en zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie

0: Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het geluid van Oost-Groningen. Lunchtijd.

burgemeester Mamdani van New York wil dat de Amerikaanse regering de Israëlische premier Netanyahu oppakt als die in september de algemene vergadering bezoekt van de Verenigde Naties. Het New Yorkse gemeentebestuur heeft die bevoegdheid niet. Het internationaal strafhof in Den Haag vaardigde in november 2024 arrestatiebevelen uit tegen Netanyahu, zijn oud-defensieminister Gallant en de inmiddels overleden Hamas-leider Deif wegens oorlogsmisdaden. President Trump van de VS heeft een nucleair programma voor Saoedi-Arabië goedgekeurd. Volgens de New York Times wordt het akkoord vandaag ondertekend. Het gaat om een deal van 30 jaar waarbij Amerikaanse bedrijven nucleaire infrastructuur gaan aanleggen in Saoedi-Arabië. De Wall Street Journal meldt dat de VS kunnen voorkomen dat Saoedi-Arabië het nucleaire programma misbruikt voor militaire doeleinden. Het slachtoffer dat gisteravond bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen werd doodgeschoten was een 18-jarige man uit Rotterdam. De verdachte, die vanochtend is opgepakt op verdenking van betrokkenheid, is ook een 18-jarige Rotterdammer. Het schietincident vond volgens de politie niet plaats op het evenemententerrein van de Vierdaagse zelf. De omgeving van de schietpartij in Nijmegen is nog steeds afgezet voor onderzoek. In Zuid-Tirol is gisteren een Duitse vrouw omgekomen tijdens een bergwandeling. De vrouw stortte 200 meter naar beneden. Het is het tweede ongeval deze week in de Italiaanse Alpen. Na de valpartij probeerden hulpverleners nog met een helikopter in de buurt van het slachtoffer te komen. Het is onduidelijk hoe het ongeval tot stand kwam. Eergisteren kwam al een 80-jarige wandelaar om. In de Oostenrijkse Alpen verongelukte afgelopen weekend nog twee bergbeklimmers. Het weer bewolkt met af en toe een buitje bij een matige wind uit het noordoosten. Maxima rond de 20 graden.

0: Het is nu 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen, want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
4: Padellen, Pluto's.

Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Ruim 10.000 AOW-gerechtigden werden ondervraagd en 85% zegt dat ondanks stijgingen van de AOW er minder te besteden is door de stijgende kosten van het dagelijks leven. 91% van de geïnterviewden noemt de boodschappen als een van de sterkst gestegen kostenposten. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. Vorige maand liet het Openbaar Ministerie weten dat het staalbedrijf strafrechtelijk vervolgd zal worden vanwege het expres in de lucht brengen van schadelijke stoffen. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Onderzoeksbureau RMC heeft dat aan de hand van sensoren in winkelstraten en winkelcentra berekend. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. In het hele land daalde het aantal bezoekers met 2,1%. Alleen in april waren er meer mensen in de winkelstraten te vinden dan vorig jaar. Het gaat om 1%. In juni daalde het aantal bezoekers met 6%. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren zijn gegaan is niet bekend. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden.

0: Het is nu 3:00.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Ruim 10.000 AOW-gerechtigden werden ondervraagd en 85% zegt dat ondanks stijgingen van de AOW er minder te besteden is door de stijgende kosten van het dagelijks leven. 91% van de geïnterviewden noemt de boodschappen als een van de sterkst gestegen kostenposten. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. Vorige maand liet het Openbaar Ministerie weten dat het staalbedrijf strafrechtelijk vervolgd zal worden vanwege het expres in de lucht brengen van schadelijke stoffen. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Onderzoeksbureau RMC heeft dat aan de hand van sensoren in winkelstraten en winkelcentra berekend. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. In het hele land daalde het aantal bezoekers met 2,1%. Alleen in april waren er meer mensen in de winkelstraten te vinden dan vorig jaar. Het gaat om 1%. In juni daalde het aantal bezoekers met 6%. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren zijn gegaan is niet bekend. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Slechter been? Moeite met uit de stoel komen? Of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is de specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.

Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Ruim 10.000 AOW-gerechtigden werden ondervraagd en 85% zegt dat ondanks stijgingen van de AOW er minder te besteden is door de stijgende kosten van het dagelijks leven. 91% van de geïnterviewden noemt de boodschappen als een van de sterkst gestegen kostenposten. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. Vorige maand liet het Openbaar Ministerie weten dat het staalbedrijf strafrechtelijk vervolgd zal worden vanwege het expres in de lucht brengen van schadelijke stoffen. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Onderzoeksbureau RMC heeft dat aan de hand van sensoren in winkelstraten en winkelcentra berekend. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. In het hele land daalde het aantal bezoekers met 2,1%. Alleen in april waren er meer mensen in de winkelstraten te vinden dan vorig jaar. Het gaat om 1%. In juni daalde het aantal bezoekers met 6%. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren zijn gegaan is niet bekend. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Groningen 1. Me gusta mi reggae.

0: Het is nu 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.

Uit onderzoek van seniorenplatform AOW.nu blijkt dat een ruime meerderheid van de mensen die AOW ontvangen het gevoel heeft dat de koopkracht het afgelopen jaar is afgenomen. Ruim 10.000 AOW-gerechtigden werden ondervraagd en 85% zegt dat ondanks stijgingen van de AOW er minder te besteden is door de stijgende kosten van het dagelijks leven. 91% van de geïnterviewden noemt de boodschappen als een van de sterkst gestegen kostenposten. Opnieuw moet het IJmuidense staalbedrijf Tata Steel een boete van 100.000 euro betalen omdat het rauwe koks heeft geproduceerd. Bij dit proces komen schadelijke stoffen voor milieu en mens vrij. Vorige maand liet het Openbaar Ministerie weten dat het staalbedrijf strafrechtelijk vervolgd zal worden vanwege het expres in de lucht brengen van schadelijke stoffen. In de eerste helft van dit jaar was het minder druk in de Nederlandse winkelstraten in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Onderzoeksbureau RMC heeft dat aan de hand van sensoren in winkelstraten en winkelcentra berekend. Volgens de onderzoekers speelt het weer een grote rol. Denk daarbij aan regen in het voorjaar en een hittegolf in juni. In het hele land daalde het aantal bezoekers met 2,1%. Alleen in april waren er meer mensen in de winkelstraten te vinden dan vorig jaar. Het gaat om 1%. In juni daalde het aantal bezoekers met 6%. Tussen Marseille en Nice in Frankrijk woedt opnieuw een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Ruim 2500 hectare natuur is in de as gelegd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidde zich razendsnel. De brandweer slaagde erin om 100 tot 150 huizen te redden. Hoeveel er verloren zijn gegaan is niet bekend. Dit jaar is in Frankrijk al 40.000 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan door het droge weer. Het weer overwegend bewolkt met lokaal lichte regen. Bij een matig aan de kust vrij krachtige noordwestenwind wordt het 18 tot 21 graden.

Het is nu 6 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

mij sluit in donkere kerker, dan lach ik ze uit. De geest is toch sterker, hij breekt onverdroten de grendels en sloten en werd ze terzijde.

ga, kijk ik even achterom. En sta ik stil bij wat er schuil gaat, achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste zal.

Het is nu 7 uur. Door Al Negens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

roken voort, gleep hij mij de deur. Afzender, belastinginspecteur. Zich vroeg over wel ik ben en wat ik vang. En overleg een roodstoel bij de bank. Het is weer zo wiet, het is oors weer eerst een pril. Die wilden ze dat ik Rijkskas even vul. Open dan opens, allemaal papier en niks op riek. Weer beloten dat ik zo'n zicht van kriek.

de belastinginspecteur. Je weet, ik stel je nooit teleur. Maar je weet ook, beste belastinginspecteur, dat ik nooit bij de 39.300 miljonairs van Nederland deur. Geachte belastinginspecteur, wat ik beur, dat gaat de mensen niet net zo hard weer deur. Aanscheren, eerlijk, tot dat op het zolder.

how it is. Hendrix. I promise, I swear, I swear. I'm not admitting.

Thank you.

0: Het is nu 8 uur.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten. En daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met netkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: U gaat nu luisteren naar herhaling van Focus.
3: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op...
4: Mijn boom is de beste luisteraars. Hem herkennen we als appelboom en schapenhouder. En van een aantal bestuurlijke functies die hij in de oude gemeente Rijnland en voor de landbouworganisaties vervulde. Hij was bestuurder bij Waterschap Punt en Aas. En later, in 2010, werd hij raadslid in de gemeente Oldambt. En momenteel is hij voorzitter van de ANO, de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen. En, het mag gezegd, vandaag hebben wij de eer om met een ridder aan tafel te zitten. In 2023 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij heeft dus wel degelijk zijn sporen verdiend. Welkom, Hemmo.
5: Dankjewel.
4: Nou, fijn dat je er bent.
5: Ja.
4: En ja, hoe gaat het met je?
5: Ja, goed.
4: Ja?
5: Ja, wat misschien velen nog niet weten, ik ben verhuisd. Ik ben altijd boer geweest, 40 jaar bijna, in de Rijdenwolderpolder. En verleden jaar heb ik een andere stap gezet. Ik woon in de Drentse Rolde.
4: Rolde, nou dat is toch wel een heel eind hier vandaan.
5: Ja, nou ja, wat is ver? Ja. Voor sommigen is dat ver. Het is uiteindelijk het is 30 minuutjes van Winschoten. Oh, 35
4: dan. Dat valt dan ook wel weer mee natuurlijk.
5: Dat valt nog mee. We komen er tijdens het gesprek ook nog wel op dat ik echt nog wel dingen... Ik laat het hier ook niet allemaal los.
4: Ja.
5: Daar komen we nog wel wat meer op. Maar ja, waarom Drenthe? Ik ben uiteindelijk geboren in Haren. Dus ik ben eigenlijk ook import Oldamster. Maar ja, goed, ik had al mijn vrienden hier wel in mijn jeugd. En ik heb de liefde ook gevonden in Oldamst. En van het een komt het ander.
4: Dan heb je dat zeer zeker.
5: En ja, dat heeft mij... in 1985 ben ik naar Oldamst gegaan.
4: Okay,
5: en daar ben ik boer geworden.
4: Nou, daar gaan we straks nog meer over vertellen natuurlijk.
5: Jazeker.
4: Ik ben helemaal benieuwd naar jouw verhaal. He, van jouw leven, van wat je allemaal gedaan hebt enzovoorts. En wij vragen onze gast ook altijd om een voorwerp mee te brengen. Jij hebt ook een voorwerp meegebracht.
5: Ja, ik heb een voorwerp meegenomen. Dat is een plank.
4: Ja, ja, dus over die plank. Wat,
5: ja, waarom
4: wat is nou bijzonder aan deze plank?
5: Nou, weet je, ik ben dus verhuisd naar Rolde. Daar hebben we een kavel gekocht. Op die kavel hebben we eerst gesloopt. En we zijn nu aan het bouwen. En nou ja, wat ik kan, help ik mee. Ik heb daar wel de tijd voor. Ik neem daar de tijd voor. Ik vind dat ook wel leuk. En ik ben nu de planken van ons plafond aan het verven. Die gaan door een verfmachine. En dat kan ik bij de lokale aannemer doen. En daar ben ik nu nou ja, al een paar dagen mee bezig. En dat moet voor de bouwvak af. Dus as we speak is het vrijdag is de laatste werkdag. Dus dat moet deze week even af. Dus ik zit erg in de planken deze week.
4: Vandaar de plank.
5: Ja.
4: En welke kleur wil je dat ook eens vertellen aan onze luisteraars?
5: Tiek, een mooie tiekhouten kleur. We krijgen een tiekhouten plafond. Dus allemaal van hout. Met grote gelamineerde balken. En die moeten dan allemaal tussen. Dus nou, dat zijn iets van 400-500... latten van 1,70 bij 1,70. En ook nog een aantal langen. Dus nou, we kunnen wel even los, zeg maar.
4: Dus je hebt eigenlijk heel erg druk.
5: Ik heb best wel druk. Er komen nog wel andere. Ik heb, ben weliswaar gestopt met mijn boer zijn, maar ik ben nog taxateur voor de gewassenverzekering. En ik ben dus voorzitter van de ANOG. Dat is ook de hoofdreden dat jij mij gevraagd hebt. Van,
4: precies.
5: Ook een haakje naar Oost-Groningen natuurlijk.
4: Zo is dat. Ja, ja. Precies. Ja, ja, ja. Maar even, jij praat over wij. Hè. Wij zijn, wij hebben gekocht, wij zijn aan het bouwen. Wij zijn, wie zijn wij zijn?
5: Ja, wij is mijn vrouw Jenny Monna, oud dierenarts hier in Winschoten. Misschien voor sommigen wel bekend. Is nog steeds dierenarts natuurlijk. Daar ben je voor je hele leven. Ze is nu praktiserend in Assen-Noord. Maar wij samen hebben de kavel gekocht. En we ontwikkelen daar dus een nieuw huis met een schuur.
4: Oké.
5: We hebben nog wel hobbygeiten, hobbyschapen, wat kippies. Vinden we leuk. En dat kan ook op die kavel. Dus daar zijn we volop mee bezig.
4: Nou, een hele klus. En dat huis, dat bouw je zelf? Of dat doet een aannemer uit het dorp of zo?
5: Een aannemer uit het een belendend dorp. Maar goed, die zit er vlak naast. Die heeft de klus gekregen. En dat is allemaal dichtbij. En dat gaat eigenlijk best wel naar wens. Als het gaat, dan met kerstdagen, dan zitten we erin.
4: Dus het gaat al lekker snel.
5: Ja, het loopt wel aardig naar de planning.
4: Ja, precies. En wanneer ben je begonnen?
5: We zijn medio februari begonnen.
4: Ah, ja.
5: Eerst het graafwerk.

0: Ja, Hemmo. Ik heb jou inderdaad gevraagd voor de aanhang. En daar willen we straks ook verder over gaan praten. Maar ik wil ook even over jouzelf hebben. Je hebt al verteld, je bent een Harenaar, begreep ik.
1: Ja.
0: Geboren en getogen.
1: Ja.
0: Je bent daar ook naar school gegaan.
1: Ja.
0: Ook naar Groningen, naar het vervolgonderwijs.
1: Ja.
0: Ja? Wat heb je allemaal gedaan?
1: Ja, eerst de lagere school, MAVO, HAVO. En toen naar de middelbare landbouwschool in Groningen. Ik wou toch wel het boerenbloed, hoewel er niet waren maar 6 boeren in Haren, ook toen al. Maar goed, ik wou toch wel die kant op. En naar de middelbare landbouwschool in Groningen. En ik ken de stad ook echt heel goed. Omdat we altijd op de fiets. Ik heb nog wel een halfjaartje op kamers gewoond. Omdat ik dat toch even. Kon een huur van een half jaar van iemand overnemen. Dus dat heb ik ook even geproefd. Maar dat was eigenlijk niet nodig, want ik kon alles op de fiets doen. Maar dat was ook wel even leuk. En toen ik klaar was met landbouwschool, toen zat mijn broer zat ook op boerderij. En heb ik wat andere baantjes gehad. Allemaal wel in de agrarische sector. Ik ben melkcontroleur geweest. Altijd wel aan het werk wat ik kon doen. Boerenhulp. Boeren helpen in de herfst. En zo is het eerste jaar dat ik hier in Totdam kwam, was op de Schanske Dijk in Drieborg. Bij familie Ten Haven van de Roze Boerderij. Wellicht bekend. Ik heb 5 jaar gewerkt. En daar heb ik mijn liefde van mijn leven ook gevonden. Dus zo is het gaan rollen.
0: Zo is het gaan rollen, ja. Als je dan aan Haren denkt, dan denk ik niet 1, 2, 3 aan boerderijen. Het was toen de tijd wellicht nog iets anders. Maar het is toch eigenlijk een flink dorp. Flinke, uitgebreid dorp. En ik heb altijd de indruk dat er heel veel wel buitengebied heeft, maar niet heel veel boeren, klopt dat?
1: Nee, dat is helemaal juist. Wij waren dan wel in een boerengemeenschapje van. Er waren toen nog 5 boeren of zo. Maar dat ging toen al heel hard achteruit. In mijn jeugd, en dan hebben we het over, dat ik 8 tot 15. Toen waren er uiteindelijk, toen ik 8 was, waren er nog 6 boeren. Ook boeren met 10 en 12 koeien.
0: Ja, precies,
1: En toen ik dus in 84 wegging, was er nog 1. Mijn broer Molk nog en een buurman verderop. En die hadden 60, 70 koeien, hadden wij ook.
0: Dat had je gehad. Hemmo, we gaan eerst even naar je eerste muzieknummer luisteren. Jij mag vertellen wat het gaat worden.
1: Ja, dat wordt ABBA. Ik heb dus een lijstje gemaakt. En Mamma Mia vond ik altijd een heel mooi nummertje. Die kreeg ik toen ik in de 5e klas van de lagere school zat. En ABBA was toen. Ja, dat vind ik leuk. Ja, nog steeds.
0: En dan gaan we naar
1: musical ABBA. Ben ik ook geweest.
0: Oké, dan gaan we eerst eens naar ABBA luisteren.

0: Maar Hemmo, wat vind je nou zo mooi aan dit nummer?
1: Nou, ik kreeg dit nummer in 1975. Toen een keer van, toen hadden ze nog singeltjes. Ik weet niet of ze dat tegenwoordig nog hebben. Het zal wel, maar dat weet ik niet eens. En ik ben naar die musical geweest. En dat hebben ze even een paar jaar gedraaid ook. En ik vind het swingend. En er zit ritme in. En ja, gewoon leuk. Ja. Doe me denken aan mijn jeugd ook.
0: Ja, ja, hè?
1: Ja. Maar ik zou van ABBA zo nog een paar nummertjes meer kunnen draaien, hoor. Dat ook wel.
0: Ja. Bent u echt een ABBA-fan?
1: Ja. Ja, dat durf ik wel te zeggen.
0: Ja. Ben je vaker geweest?
1: Ben wel... ook wel naar die sing-contesten. Dan is de look-alikes en zo. Dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja, ja, ja. Kunnen die ook echt tippen aan ABBA?
1: Nee, niet echt. Maar als ze een goede show brengen... een keer op zo'n veerboot naar Schotland... hadden ze ook een keer zo'n groepje. En die deed fantastisch. Dus het kan wel. Het is gewoon leuke ritmische muziek. Je wordt er wel vrolijk van.
0: Ja, het is wel een heel mooi nummer dit. Vrolijk nummer. Lekker licht. Ja.
1: Je wordt er wel blij van.
0: Ja, precies. Dus, precies. Ja.
1: Ja. Ja,
0: mooi dat we het een keer langs horen komen. Want deze heb ik in al die jaren van Focus nog nooit langs horen komen.
1: Oh, nou kijk eens aan zeg.
0: Dus mooi, ja. Ja. Beste luisteraars, wij praten dus nu met Hemmo Bolhuis. En Hemmo heeft al iets van zichzelf verteld. Hè? Hij is akkerbouwer en schapenhouder. En dan gaan we nou eerst eens even over verder praten, Hemmo. Nou... akkerbouwer, jij kwam naar hier toe als medewerker op een akkerbouwbedrijf. En uiteindelijk, hoe ben je uiteindelijk akkerbouwer geworden?
1: Nou ja, lang of kort. Het begon met dat ik dus de liefde van mijn leven hier trof. En die het ook wel zag zitten om hier wat te stichten. En mijn schoonvader die had wel plannen om wat andere dingen te gaan doen. Die wou wel naar Texas. En ik was inmiddels al gestart in de Koenraadpolder. Dat is één polder achter de Rijdenbolderpolder. In die tijd dat de gemeente Groningen die 500 hectare... die zij exploiteerden, gingen verkopen. Toen kwamen die boerderijen vrij. En in diezelfde tijd was het waterschap de Ommelander Zeedijk toen nog. Dus al die voorlopers, wat nu hun zijn naast is... die hebben toen de Zeedijk op hoogte gebracht... En toen kreeg ik de kans om 40 hectare dijk te pachten. Maar dan moest ik daar ook 300 of 400 schapen bij hebben. Nou, dat was toen nog best wel heel veel in die tijd. Maar dat was wel de voorwaarde. We moesten 15 schapen per hectare. Dus ik kon en die boerderij een boerderij huren waar ik ruimte had voor schapen. En die dijk, maar wel direct 40 hectare. Dus het moest gelijk volle bak. Ik had nog wel een beetje geluk dat het gefaseerd ging. Dus eerst 20 hectare en twee jaar later weer 20. Dus dat liep mooi door tot Statenzeil aan toe voor de mensen. Amboresenbosjes tot aan Statenzeil, voor wie dat weet. En zo is het begonnen. En toen kreeg ik dus ook verkering. En toen wou mijn schoonvader dus wel andere dingen doen... die in één polder verderop woonden. En dat was in de Rijdenwolderpolder. En na twee jaar bleek ik toch te weinig ruimte te hebben... in die boerderij die ik huurde in de Karel Koenraadpolder. Want ja, er kwamen steeds meer schapen bij. Toen heb ik in 88 er een loods bij gezet. En toen, nou, daar konden 400-500 schapen in. Maar wel op het bedrijf in de Rijdenwolderpolder. Nou, zo is alles gaan lopen. En toen ik goed en wel daar gevestigd was... zei mijn schoonvader, nou, maar dan ga ik naar Amerika... en dan nemen jullie het over. En zo is het ook gewoon gegaan. Dus toen had ik... akkerbouwbedrijf. Eerst huurde ik dat, heb ik later gekocht. Nou, en zo hebben we dat uitgebreid tot wat het geworden is. Dus zeg maar 60 hectare gras en 60 hectare akkerbouw.
0: Ja.
1: Wat ik tot verleden jaar geëxporteerd heb, op die manier.
0: Ja, dus het is niet zo dat jij bij jouw akkerbouw een tweede tak zocht... en daar schapen hield, maar meteen met schapen bent begonnen.
1: Ja. Ja, het was, toen ik begon was nog niet bekend dat ik dat ook akkerbouw erbij zou doen. Ik had dus ervaring opgedaan inderdaad in Drieborg... waar ik al een aantal oogsten heb meegeholpen. Daar heb ik het akkerbouwwerk ook geleerd. Maar uiteindelijk, na een aantal jaren... kon ik dat in die oogst ook niet meer rondzetten... want ik kreeg het ook veel te drukken. Dus daar heb ik 5 oogsten gedaan. En toen ging dat niet meer, want ik had gewoon geen tijd meer... En, nou ja, toen heeft die familie ten haven een ander iemand opgezocht. En zo is dat gaan lopen. En van lieverlee heb ik wat beslag en wat machines erbij. Want mijn schoonvader had het uitbesteden aan een buurman. Zo dat wel eens vaker gebeurd. Maar ja, ik wou toch wel dingen zelf doen. Uiteindelijk is dat toch wat het meeste naar je toe komt. En zo is het ook gegaan.
0: Ja, ja, ja. Schaaphouders, die heb je toch niet zo heel erg veel hier in deze omgeving?
1: Nee, het was toen ook wel dat je 400-500 schapen ging houden. Dan hoorde je wel bij de groteren van het land. Later, vooral in eind 90 jaar, kwam die geschepende kuddes. Hè, dat de herderen, wat we ook in Winschoten zien. En door heel Nederland. Dat, nou ja, schapen bij dorpen en steden, dat zie je. Maar dat was in die tijd helemaal niet. Tuurlijk was Texel en alle dijken in Nederland liepen schapen. Dat was natuurlijk eigenlijk altijd al wel aan de hand. Ook in Zeeland, ook in de Betuwe op de dijken. En ja, maar de meesten hadden vaak schapen bij melkvee. Hè? Dan hadden ze 60, 80 koeien met 30 schapen.
0: Mm-hmm.
1: Dat was wel de combinatie die je veel zag. Maar Van Lieverlee specialiseerde zich dat meer. Die veehouder hield alleen maar meer koeien. En die schapenhouder die dan echt geprofessioneel was, die moest toch wel 400-500 hebben.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn er in, natuurlijk nu nog wel een paar honderd van. Maar ook in mijn tijd groeide dat. Nou, toen waren daar misschien 50 van. Dat is wel gegroeid in die 90er jaren tot medio millenniumtijd. En toen nam het weer af. En ja, nu zie je helemaal met de veestapel, sowieso in heel Europa, maar ook Nederland. En we hebben nu ten opzichte van 1990 de helft minder schapen.
0: Oh ja?
1: Er waren toen ruim 1 miljoen. En er zijn nu 450.000.
0: In Nederland?
1: Volgens de CBS-stellingen.
0: Ja, ja, in Nederland.
1: In Nederland.
0: Ja, er zijn dus echt de bedrijfsmatige schapen die op een schapenbedrijf zijn. Het is niet het hobby-schaapje wat iemand nog heeft.
1: Nee.
0: Een weilandje.
1: Nee, maar tegenwoordig is wel zo dat ieder schaap, ook al heb je dan, heeft een UBN, uniek bedrijfsnummer.
0: Ja, precies.
1: En dat moet je ook registreren.
0: De gele flap in de oren?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, dus er zijn nog best wel heel veel houders, en ook wel met 5, 6, 7 schapen. Dat is ook wel uitgedund door al die regelgeving. Maar ja, je moet een UBN hebben.
0: Ja, precies. Ja.
1: En daar ontkom je niet aan, ook al heb je maar 5 of 6. Dus dat is...
0: Ja. Schaap, is dat nou een gemakkelijk dier om te houden?
1: Ja en nee. Je moet er wel mee leren leven, mee leren werken. Belangrijkste voorwaarde is de afrastering. Die moet je goed voor elkaar hebben. Daar begint alles mee, want je moest ze wel achter het gaas houden. Dat was bij die zeedijk wel prettig. Daar was goed gaas en hekwerk. Maar in de winter, dan weide je ze buiten bij de veehouders. Dus dan moest je alles met elektrische draden. Nou, op een gegeven moment krijg je daar wel wat systeem in, maar dat is best wel bewerkelijk. Een schaap is best bewerkelijk al het verzorgen. En tuurlijk zitten ze maar meestal 10, 12 weken per jaar onder dak. Dat ze meest buiten zijn. Maar de lammetijd is natuurlijk best een spannende tijd.
0: Ja, ja, dat is al
1: dus,
0: best.
1: Ja, ja, dus een drukke tijd. En dan,
0: Als je dan 400 hebt, dan moet je nogal wat in de gaten houden.
1: Ja, ik had ook altijd stagiaires. Ik had later in de tijd een vaste medewerker. Maar het is druk.
0: Ja.
1: Het is een hele drukke tijd.
0: We gaan naar jouw volgende muzieknummer luisteren,
1: ja.
0: Hemmo. Jij mag het zelf aankondigen. Wat gaat het worden?
1: Elton John. Ben ik ook fan van Candle in the Wind. Dat was in 1997 toen Lady Di overleed. Dat vond ik een heel mooi nummer. En die zou ik wel graag willen horen.
0: Ja,
1: ja.
0: Dan gaan we daar met z'n allen naar luisteren.
1: Ja.
0: Candle in the Wind van Elton John.

0: was de mooie Candle in the Wind.
1: Ja, prachtig.
0: Ja, prachtig. En we hadden het zojuist over schapen, Hemmo. De wolf, hoe sta je erin?
1: Ja, lastige discussie. Nu ik in Drenthe woon, komt dat nog wat dichterbij, zo lijkt het. Ik heb nog een paar hobby-schapen. Dus dat is weliswaar heel dicht, of bijna tegen het dorp aan of in het dorp. Maar daar kan hij ook komen natuurlijk. Ik heb bij de Zeedijk heb ik in begin 19 en 20, de jaren 19, dus al een jaar of 5, 6 geleden, toch een keer de wolf gehad.
0: Maar ja,
1: en toen is het drie jaar goed gegaan. En verleden jaar hadden we ook weer 2 aanvallen, waarvan ook 1 dood bij mij, maar ook bij de buren. Dus dat is gewoon bij de kwelders, bij de dollars. Dus daar is hij ook. Het is niet bevestigd of een jakhals was of een wolf, maar DNA, want dat onderzoeken ze, heeft wel degelijk uitgewezen. Dus hij is ook gewoon in Groningen.
0: Hmm.
1: Ja, ook bij de Zeedijk denk je, nou, open gebied.
0: Ja. Ja,
1: toch is hij daar.
0: Want in open gebied, een wolf die wil toch graag ook een stukje beschutting hebben als het begint te nauwen, dacht ik, klopt dat?
1: Ja, dat zou je denken van wel. Wat bosrijke omgeving.
0: Mm-hmm.
1: Hij is natuurlijk ook gespot bij Midwolderbos. Dat is gewoon bekend. En daar zijn her en der ook wel wat aanvallen geweest. Maar goed, ik ken het statistisch vanuit de provincie natuurlijk niet precies. Maar mijn eigen gevallen ken ik wel.
0: Oké, okay, nou, pas op voor de wolf in onze omgeving.
1: Ja, toch,
0: dus
1: toch. Ja.
0: Dus toch, oké. Okay. Hemmo, jij... heb verteld over jouw schapen, over jouw akkerbouwbedrijf. Wat zat er in jouw bouwplan overigens?
1: Ja, ik had een traditioneel Oldamster bouwplan met veel wintertarwe. Bieten van Lievelee ook wat uitgebreid naar ongeveer 15%, 20% van je akkerbouwareaal. Ik had in het beginjaar heel veel luzerne van de grasdrogerij, die het overigens nu niet zo makkelijk heeft, in Oostwold. Maar wel een heel goed gewas voor de zware klei. Dat die worteldiep en eigenlijk altijd best een prima gewas. Ik had gerst, heb ik wel gehad. Ik heb de laatste 5 jaar uien gehad. Ik kwam daar ook in zwang, daar ben ik daar ook mee gestopt. Maar mijn opvolger heeft ook uien. Toch wat breder bouwplan, wat meer avontuur. Aardappelen heb ik nooit gehad, paste me niet. Grond is ook eigenlijk te zwaar, maar ik had natuurlijk met de schapen echt werk zat.
0: Mm-hmm.
1: Dus een traditioneel bouwplan.
0: Ja, precies. Oké, okay. Zoals het hier veel voorkomt.
1: Ja.
0: In Oldambt. Naast akkerbouwer, schaaphouder, was je ook bestuurder. Wat heb je allemaal zo'n beetje gedaan? Wat begon het mee?
1: Van alles wat. Ik heb bij de Wolffederatie om de wol te verkopen landelijk gedaan.
0: De Wolffederatie?
1: Ja, de Wolffederatie.
0: Dat klinkt dan geitswolle sokken.
1: Ja, dat klinkt ook zo. Maar goed, die is ontstaan in de 20e jaren als coöperatie. Hij is er overigens niet meer. De naam wordt nog wel gebruikt voor verkoopdoeleinden. Maar hij is formeel gesaneerd in 2008 of zo. Maar daar ben ik dan... ook landelijk heb ik daar wat voor gedaan. Die zat in Alkmaar. Ik heb voor de LTO Nederland in de vakgroep gezeten. Ik heb in het lokale bestuur hier voor toen nog de afdeling Dollard.
0: Van de LTO, hè?
1: Van de LTO.
0: Ja, de land- en tuinbouworganisatie.
1: Ja, dat was toen afdeling Dollard. Toen afdeling Oldambt. En ik denk dat nu inmiddels helemaal Oost-Groningen is. Want het gaat tot en met Appingedam aan toe.
0: Oké,
1: ja. Nou, en daarna ben ik in de politiek ook wat... trok wat. Nou, ik kwam natuurlijk uit Vesterwolde. Nou, zoveel smaken aan de rechterkant waren er niet. Dus daar hadden we gemeentebelangen. En dat was eigenlijk de CDA, ChristenUnie en de VVD stemmen. En de rest was gewoon CPN en de Partij van de Arbeid. En meer smaken hadden we niet. Dus we hadden op een gegeven moment 3 zetels. En toen stond ik op nummer 4. Maar toen werd nummer 1 Peter Hagendoorn, een wethouder. Dus toen, dan moet jij in de raad. En dat was 2002. Dus ik heb 2 perioden in Rijdenland gedaan. Met burgemeester Hosseling en met Meijerman. Meijerman, heel kort, die ging later naar Veendam. En toch heb ik daar een hele leuke tijd gehad, want in 2010, want dat was in jouw introductie inderdaad, toen ben ik in Oldambt. En toen kwamen wij elkaar ook tegen, in een ander gremium. Dat was de eerste fusiegemeenteraad. Nou, dat was best wel zoeken. We zaten daar in die tramhal toen en dat was allemaal zoeken. Dus die eerste 4 jaar waren niet zo makkelijk. En... ik ben daarna ook in 2014, de eerste periode, ik denk ik ga wat anders doen. Ik vond het wel goed. Toen ik in het bestuur heb ze, voor de VVD heb ik wat gedaan. Maar ik heb wel heel veel van geleerd.
0: Oké. Okay. Waarom ja. koos je overigens voor de VVD?
1: Oh, ik ben al VVD'er sinds mijn 18e.
0: Oké.
1: Okay. Ja, altijd liberaal geweest.
0: Ja.
1: Ja, wel wilde hebben, maar nee, altijd. Ja, ik heb eigenlijk altijd VVD gestemd.
0: Ja, hè? Ja, ja. Ook van thuis uit meegekregen? Nou,
1: voor een deel het... wel, denk ik. Maar ik ben altijd wel van financiële stabiliteit en realiteit. Ik ben ook niet naar de BBB gegaan in die wilde jaren een paar jaar terug. Gewoon wel standvastig bij de VVD gebleven.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En wat was jouw echte item in de politiek waar jij dus echt altijd voor wilde gaan?
1: Financiën.
0: Financiën.
1: Ja, financiën. Dat je netjes doet voor je gemeente. En dat vind ik ook landelijk. Dat je je gelden die je bij je belasting binnenkrijgt, dat je dat netjes verdeelt. En dat je ook niet altijd je hand maar zo kunt ophouden. Dat, ik vind dat je best wel mag werken voor je centen. Dat vind ik, dat is wel ook, ja, dat vind ik wel een gezond item.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja.
0: En daarnaast, wat had je nog meer? Wat jij,
1: ik, ben, ik heb het waterschapsbestuur gezeten van Huns en Haas. Ik heb ook 10 jaar ingezeten. Algemeen bestuurslid. Dat deed ik dan weer voor de landbouw, maar voor de geborgde zetels. Die zitten in Veendam. En het waterschap stond natuurlijk ook los van de Zeedijk. Die natuurlijk ook van het waterschap was en is. Maar ik heb altijd wel veel met water van doen gehad. Hoog en laag water, letterlijk in de Dollard. Dat ik de schapen op tijd van de kwelder af moest halen als het hoog water was. En ja, en met het afvoer. We hebben 98 hebben meegemaakt dat het bijna hier overstroomde. Dat koningin Beatrix hier stond. En ik heb altijd wel wat met water. Dus ik heb ook 10 jaar ingezeten.
0: Ja.
1: Ik ben ook nog, zit nog in de stichting Gemaal Kremer in Termunten. Dat is dan nog een dat gemaal met de 2 elektromotoren. Daar ben ik dan nog, zit ik in het bestuur als vrijwilliger, dat is hartstikke leuk.
0: Ja, hè? Ja. Je moet ook uiteindelijk wel aan de gang blijven. Hè? Want dat is natuurlijk wel mooi als je toch alweer een stukje afgestoten hebt qua bedrijf. Wel mooi dat je toch nog wat dingen kunt blijven doen.
1: Ja hoor, dat is allemaal, dat vult zich zo in. Nou ben ik dan nu even druk met de bouw van je eigen woning. Maar ik kom niet in een zwart gat. Mm-hmm. Dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, precies. Nee. Ja, heel verstandig. Nee. Heel verstandig. Jij sprak net over geborgde zetels. Ik denk dat een aantal van onze luisteraars denkt, geborgde zetels,
1: ja,
0: waar
1: heb je het
0: dit
1: over? Ja,
0: vertel.
1: Binnen het waterschap zijn 23 zetels te verdelen. Daarvan zijn er voor de landbouw en natuur, die zijn geborgd. Dat wil zeggen, die mogen er altijd in. Dat waren er vroeger 6 van de 23, dat zijn er nu nog 4. 2 voor landbouw en 2 voor natuur. In mijn tijd was dat nog 4 landbouw, 2 natuur. Maar van lieverlee krijgt natuur toch wat een grotere stem. En ik ben toen door LTO gevraagd om namens landbouw en natuur, ook een haakje naar natuur, om daarin de geborgde zetel in te vullen. En dat is gebeurd.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: En daar ligt ook daar de link naar de A nog, waar we het zo meteen ook verder over hebben.
1: Ja, voor een deel wel. En ook mijn belangen wat ik in Rijdenwolde had. Het natuurgebied waar ik ook een tijd lang vennoot ben geweest. Die 200 hectare waar de natuurbegraafplaats bij is. En dat is ook een stukje natuur geworden.
0: Ja, ja, want jij was een van de 3 boeren, dacht ik, hè, die dat project toen opgepakt.
1: Ja, 4.
0: 4?
1: Van 4.
0: Ja?
1: En,
0: Hoe ging dat ook alweer?
1: Er was toen 200 hectare ecologische hoogstructuur in de Blauwe Stad.
0: Ja, dat was in het begin, toen alles nog ontwikkeld moest worden.
1: Ja, daar hebben we het over 2006, 2007, dat was 20 jaar geleden nu. Maar dat mocht toen ontwikkeld worden door particulieren. Die mochten ook inschrijven. En dat hebben wij toen met inderdaad 4 boeren gedaan. Toen hebben wij die 200 hectare kunnen verwerven en daar natuur kunnen maken. En later ook natuurbegraafplaats gerealiseerd. En die ligt natuurlijk nog, want dat is eeuwigdurend.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. En hoe zit het nou met dat project? Want ik hoor jou zeggen dat je er niet meer in zit. Hoe gaat het nou verder?
1: Dat loopt gewoon door.
0: Door die 3 anderen?
1: Ja. Ja, die hebben dat gewoon overgenomen. En dat is ook wel geborgd, dat dat gewoon doorgaat.
0: Oh ja.
1: Maar ja, ik ben verhuisd. Ik moest ook natuurlijk wat werkzaamheden verrichten. En dat is ook prima. Maar ik heb de keuze gemaakt. Ja, dan verhuis ik, dan laat ik dat ook los.
0: Ja,
1: ik kan dat niet allemaal meer waarmaken.
0: Ja, ja, je kunt ook niet altijd alles blijven houden. Dat kan
1: nee.
0: Oké, okay, Hemmo. Jouw volgende muzieknummer, dat gaat worden...
1: Dat wordt Benny Nijman. In Benny Nijman heb ik een hele grote cd van. En ik vind dit gewoon... Benny Nijman is wat een ondergewaardeerde... Ja, die kwam ook zomaar uit de tijd. En ik vind dat wel een... hij raakt mij af en toe wel. Ja. En ik heb daarom... Waarom fluister ik jouw naam nog? Dus ja. Vind ik gewoon een mooi nummertje.

0: Ja, dit nummer, dat doet je iets.
1: Ja, dit is een heel mooi nummer. Ja, ja. Ja, nou, ik denk dat dit te ver doorvoert voor dit programma om daar heel diep op in te gaan. Mm-hmm. Maar ja, het heeft een mooie lading.
0: Ja, dan. Precies. Ja. Ja, ja, ja, ja. Een mooie lading. We hadden het net over Hemmo. En met de vraag, van heb je kleinkinderen? Want je hebt kinderen.
1: Ja, ik heb kinderen. Ja. Ja, ik heb 3 kinderen. En ja, mijn eerste vrouw is 8 jaar geleden overleden. Dus dat heeft wel impact gehad. En ik ben net 14 dagen geleden opa geworden van tweeling. Dus ja, dat is ook heel mooi.
0: Gefeliciteerd. Dus,
1: ja, dankjewel. En ik heb de liefde wel weer gevonden. Want ik ben samen met Jenny dus naar Rolde gegaan. Dus daar gaan we nu een nieuw huis zetten. Dus het zijn allemaal wel positieve dingen.
0: Ja. Ja. En 5 kleinkinderen.
1: De 4 nu. Als het goed is, eind van het jaar, dan is de 5e op komst.
0: Oké, okay, ja.
1: Dus dat zou de eerste van mijn zoon zijn met zijn schoondochter.
0: Maar dat wordt wel stamhoog.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja, maar dat weet je dus. Dat weet ik nog niet.
0: Dat weet je niet, hè?
1: Nee, dat weet ik nog niet.
0: Zou je het leuk vinden?
1: Jawel, jawel. Maar is geen noodzaak, maar ja. Ik zie het wel. Ja. Ja. Jawel.
0: Het wordt in ieder geval wel licht wel een bolle. Is...
1: Ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja,
1: ja.
0: En dan de voornaam? Ach.
1: Ach, nou, dat is een keuze die zij maken.
0: Zo is dat.
1: Is ook goed.
0: Zo het ook hoort, hè?
1: Ja hoor.
0: Goed, Hemmo, we hebben al heel hoop verteld, hè, waar je allemaal mee bezig bent geweest. En dat je veel met water hebt, met natuur hebt. En de ANOG op jouw pad kwam. De ANOG, waar staat dat voor?
1: Ja, de Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen.
0: Ja.
1: Het gebied van Ter Apel, Woldendorp en dan zo helemaal naar Hoge Zand. Hou maar een beetje het Eemskanaal aan, maar dat is iets te noordelijk. Maar hou dat maar een beetje aan tot bijna stad Groningen naartoe. Dan zeg maar Hoge Zand. En dan de grens met Drenthe. En daar regelen wij voor onze collega's boeren mogelijkheden om allerlei akkers en voedselveldjes en stroken aan te leggen om de natuur weer een handje te helpen.
0: Het is ook agrarische natuur, heb ik begrepen.
1: Ja, het is agrarische natuur. Dat betekent dat die grond ook gewoon landbouwgrond blijft. Dus je exploiteert het in je bouwplan. En heb het liefst dat ze 3 of 4 jaar die percelen die meedoen laten liggen in voedselveldjes, akkerrand of wat voor pakket wij ook aanbieden. Want dat is voor de natuur is dat het beste. Dan hou je wat continuïteit. Mm-hmm. Als je het ieder jaar weer wegploegt, ja, dan wordt het weer zwart. En dan heb je niet helemaal het doel bereikt wat je wellicht wil. Dus we willen steeds meer naar robuuste pakketten van 3 tot 6 jaar. En dat kunnen we ze ook bieden. En dat is dan min of meer concurrerend met een gewas die ze anders telen. Dus dat soort vergoeding krijgt de boer ook.
0: Ah ja. Dus dan maakt het eigenlijk niet meer zozeer uit of dat jij suikerbieten teelt of agrarische natuur qua financiën.
1: Dat is het streven en dat lukt redelijk wel. Beetje als speelgewas moet je graan zien. Beetje het gewas graan wat je daarmee zou kunnen verdienen. Dat een beetje als uitgangspunt dient voor de vergoeding die de boer kan krijgen voor agrarische natuur.
0: Okay. Jij noemt de term spilgewas. Wat betekent dat, een spilgewas?
1: Een gewas die zeker is in het bouwplan, waar je altijd wel een opbrengst van hebt, maar die nooit het hoogste scoort. Als jij uien of tulpen of aardappelen neemt, is gewoon risicovoller. Maar kun je ook wel een keer goed saldo, goed geld mee verdienen. Bij graan is het eigenlijk een vaste balans tussen een redelijke opbrengst en ook wel een redelijke vergoeding, maar nooit een topper.
0: Okay,
1: ja. Zo moet je het een beetje zien. Dus je krijgt een spilprijs als vergoeding. Zo moet je het een beetje zien.
0: Ja, precies. Nou, dus hebben we hier heel veel spilgewas hier in de Graanrepubliek.
1: Ja, we hebben hier zeker in Toldamt. Maar ook in Westerwolde, natuurlijk, daar zijn de zetmeelaardappelen. En uien is inmiddels wel wat gemeengoed. Dat kan ook in de veenkoloniën. Dat wil ook op het zand. Maar op de klei zien we ze natuurlijk ook steeds meer. En, maar ja, je kunt niet eeuwig hetzelfde blijven telen. En we hebben ook gezien dat de Europese Unie, maar ook Nederland met het stikstofprobleem en de mest, je moet wat verder van die sloot afblijven. Dat is steeds meer een item. Toen ik in het waterschapbestuur zat, hadden we toen al KRW, kaderrichtlijn water. Die moet eigenlijk in 2027 klaar zijn. Nou, daar hebben we nu al ontheffing voor als waterschap dan, maar dat redden we niet. Maar de normen zijn natuurlijk er nog wel steeds. Dus er wordt aan gewerkt. We moeten nu al die 3 meter strook van de sloot af. Daar moeten we al wat aan doen. Dat moet eigenlijk iedere akkerbouwer dan wel voor je gemeenschappelijk landbouwbeleid. Maar ook voor de Aa nog. Wij kunnen ook bieden stroken van 3, 6 of 9 meter.
0: Ah, zo. Oh ja.
1: En dan blijf je wat verder van die sloot af. En inmiddels daalt het bij de boeren ook wel in. Ja, misschien is dat ook niet zo'n heel raar idee.
0: Okay.
1: Laten we dat nou maar doen.
0: We gaan het zo meteen over verder praten.
1: Ja.
0: Als we naar jouw volgende muzieknummer hebben geluisterd.
1: Ja. Ja, dat is Erwin de Vries. Nou, heel toepasselijk de polder, want daar heb ik 40 jaar gewoond. En, hele mooie herinneringen.
0: Kon niet missen, hè?
1: Nee, ik kan niet missen. Die moet erbij.

0: mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Dat zijn wij, Groningen 1, dat klopt. We waren RTV Go en we zijn samengegaan met RTV Westerwolde en we zijn Groningen 1 geworden.
2: Ja.
1: G1 dus, dat klopt. Hemmo, we hebben het over de A nog. Weet jij nog, toen het in 2003 opgericht werd, hoeveel leden toen de vereniging telde?
2: Ja, nou, dit is dus, ik zat natuurlijk niet direct in bestuur. Ik ben wel direct lid geworden, dat weet ik nog wel. Dat zullen er 50 of 60 zijn geweest.
1: Ja, ja.
2: En van lieverlee kwam er eerst een projectmedewerker en later nog maar iemand erbij. En we kregen wat naar de, uiteindelijk hebben wij natuurlijk van de provincie, maar ook subsidies vanuit RVO, konden wij meer pakketten aanbieden via allerlei regelingen. En waar wij een beetje die, nou ja, een beetje het cement tussen de boer en richting de overheid.
1: Ja.
2: Maar wij hadden de contacten.
1: Ja, precies.
2: Nou, van lieverlee, we hebben vroeger in de koekjesfabriek gezeten in Wedde. En we zitten nu in Vlagwedde, in de voormalige landbouwschool. En we gaan binnenkort naar Alteveer. Dat is nog weer een dorp, paar dorpen verderop, vlakbij Stadskanaal. Daar hebben we nou een kantoor gevonden waar we nu met 10 man kunnen zitten.
1: Zo, 10 man.
2: Ja.
1: Dat is behoorlijk veel voor een vereniging, hè? Hoeveel leden zijn er op dit moment? Weet je,
2: 430.
1: 430?
2: Ja. Ja.
1: Nou, dus u heeft toch wel de belangstelling van de akkerbouwers.
2: Ja. Ja, vooral akkerbouwers. En wij zijn ook van de akkervogel. De veldleeuwerik is onze logo. Dus je hebt in het Westerkwartier heb je vooral de grutto en de kieviet. Dus, maar daar is meer grasland. En dit is echt het akkervogelgebied.
1: Ja, precies. En dat is het grote verschil ook.
2: Ja, want wij zijn van de 40 collectieven die er zijn in Nederland, waar zijn wij er één van, Hanog, zijn er 6 of 7 echt akkervogelcollectieven die akkervogel, de veldleeuwerik en nou, al dat soort.
1: De grauwe gors, dat was ook in
2: de volgende. De grauwe gors hoort daar ook bij.
1: Ja?
2: Ja.
1: Want die,
2: de kwartel, de patrijs,
1: ja.
2: Dat en, zijn echt de boerenlandvogel, boerenbroeders.
1: En die zijn ook weer, zijn er weer? Of zijn die teruggekomen? Of zijn die verstevigd?
2: Nou, we proberen met name bij de patrijs. We hebben een patrijzenrand, met name in Westerwolde, een deel van de veenkoloniën. En daar proberen we ook echt 3, 4 jaar lang daar handhaaft. Daar patrijs zich goed. Maar dat direct uitbreiding, dat valt nog niet zoveel mee. We monitoren dus ieder jaar weer. Van wat loopt er? Dan hebben we vogeltellingen. Mm. Het is nog best lastig om uitbreiding te krijgen. De instandhouding, dat gaat goed. Maar dat je zegt, je krijgt meer. Dat heeft natuurlijk ook met predatie te maken. De vos. Maar ook alle roofvogels in de lucht. Ik denk dat we meer roofvogels hebben als 20 jaar terug. Omdat daar ook allerlei groepering zijn die vogels beschermen. De grauwe kikkerdief heeft een weggroep. En die kikkerdief, ja, die pikt natuurlijk toch ook wel eens een keer een vogeltje mee.
1: Ja, kijk, als die het goed doen, dat betekent wel dat er voedsel is. En voedsel zijn dan die vogels. Klopt dat?
2: Ja, maar vooral muizen, hoor. Als het gaat om de kikkerdief, die moet het toch echt hebben van de muizen.
1: De muizen.
2: Ene jaar is het natuurlijk beter, maar ze pakken natuurlijk wel een keer een nestje of een vogeltje mee.
1: Ja, precies. Ja.
2: Dat is gewoon, ja, dat gebeurt.
1: Dat is natuur.
2: Dat is ook natuur. En
1: ja.
2: Ja, dat is een lastige, maar dat gebeurt wel.
1: Ja. Als je nou terugkijkt, want jullie bestaan nou iets van 23 jaar.
2: Ja.
1: Dan hebben jullie toch eigenlijk best wel ontzettend veel ook bereikt. Zoveel leden erbij. Over hoeveel hectare spreek je ondertussen dat er aangesloten is?
2: Ja, we hebben inmiddels over een, 900 hectare die wij onder beheer hebben.
1: Dus effectief?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: En dat betekent dus met al die akkerbouwers, met al hun land, dat het een heel uitgebreid gebied is, dat eigenlijk meedoet in het project.
2: Ja, die allemaal 2, 3 hectare, soms al, sommigen wel 7 of 8. En er zijn wel eens wat collega's op leeftijd, misschien een beetje mijn leeftijd, die zeggen, nou, maar een hele boerderij mag er wel onder. Maar dat kan natuurlijk niet. Wij willen en mozaïek, dus dat het ook verdeeld is. Daar hebben we zogenaamde clusters voor. Maar je kunt natuurlijk niet tegen een boer zeggen die 50, 60... ja, doe alles maar in de agrarische natuur. Dat werkt ook niet, want je, na 3 jaar, 4 jaar moet de ploegen toch weer in.
1: Oh ja.
2: Dus het blijft. Nou, we hebben wel een paar mensen die 10 of 15 hectare hebben, maar zoveel zijn dat er niet.
1: Ja, precies.
2: We hebben het beperkt per deelnemer.
1: Het is natuurlijk heel mooi hè, dat het kan, dat het opgezet is, dat het ook oplevert. Ja, en er valt nog heel veel meer over te vertellen, Hemmo. Maar ja, op een gegeven moment dan is een uur.
2: Ja.
1: En dan is het weer voorbij waar we het over kunnen hebben.
2: Ja, ja.
1: Dus we gaan dit uur beëindigen met jou te bedanken dat je hier naartoe hebt willen komen. Dank je wel daarvoor. En we gaan Ronnie bedanken, onze technicus. Ronnie, bedankt dat je weer aan de knoppen hebt willen schuiven. En we gaan de luisteraars bedanken voor het luisteren. En Hemmo, jij gaat nu jouw laatste muzieknummer aankondigen. En dat gaat worden.
2: Ja, de Oude Maasweg van de Amazing Stroopwafels.
1: Nou, ik had er nog nooit van gehoord, weet je dat?
2: Ja, vast wel. Ja, Radio Tour de France. We zitten natuurlijk nu in die tijd. En ik vind dat een heel mooi nummertje.
1: Ja,
2: dat heeft wel wat betekenis. Vind ik mooi.
1: Oké. Ja. De Stroopwafels. Nee, ja. Amazing
2: Stroopwafels.
1: Amazing Stroopwafels.
2: Ja, zeker.

0: Het is nu 9 uur.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden. Mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Klaar voor het tweede uur van Hi-Fi Mama. Hi-Fi Mama. Blues, rock en specials. Mama's

0: Het is nu 10:00.
1: Door Al Negens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1556.

We begonnen met het nummer Angel Eyes uit 1962. We hoorden Chubby Hayes, vibrafoon, Jimmy Deutscher, trompet, Gordon Beck, piano, Freddie Logan, bas en Alan Ganley, drums. Chubby Hayes was een Britse jazz-instrumentalist die baritonsax, tenorsax, sopraansax, fluit en vibrafoon speelde. Op 16-jarige leeftijd sloot hij zich aan bij het sextet van Kenny Baker. Ook speelde hij bij Ben Ambrose, Vic Lewis en Jack Parnell onder andere. Hij leerde vibrafoon spelen van Victor Feldman. Zijn doorbraak kwam in 1957 met Ronnie Scott en de Jazz Couriers.

vertrok hij naar de band van Jimmy Dorsey en Joe Frigo. In 1953 werd hij gitarist bij het orkest van Oscar Peterson. Ook speelde hij later bij Ella Fitzgerald, Red Mitchell en trad hij op met de groep The Great Guitars. Hij overleed in 2010 aan Alzheimer en werd 88 jaar oud. We horen uit 1967 Blues for Junior. Herb Ellis gitaar, Roy Eldridge trompet, Stan Getz tenorsax, Ray Brown bas en Stan Levi drums.

het quintet van Herb Ellis. Herb Ellis speelde Blues for Junior. Gitarist Dale Bruning is een self-made man die piano, bas, vibrafoon, percussie en gitaar speelt. Hij ging later toch studeren aan de Trump University. Hij trad op met Bill Frisell, Mark Patterson, Tim O'Brien, Pat Donahue en Mark Simon onder meer. Hij trad met een scala van muzici op zoals Errol Garner, Buddy Montgomery, Chet Baker, Phil Urso en Slide Hampton onder andere. We draaien uit 2000 Besame Mucho. Dale Bruning en Bill Frisell gitaren.

Besa Mamucho werd gespeeld door Dale Bruning en Bill Frisell. George Coleman is een Amerikaanse jazzsaxofonist die speelde bij Miles Davis, Herbie Hancock en studeerde met Booker Little, Hank Crawford en Charles Lloyd. Hij werkte met Gene Emmons, Johnny Griffin, Jimmy Smith, Lee Morgan, Wayne Shorter en vele anderen. Hij was getrouwd met jazzorganiste Gloria Coleman, die in 2010 overleed. Op 91-jarige leeftijd treedt hij nog maar sporadisch op. We vervolgen met My Funny Valentine uit 2025. George Coleman, tenor sax, Emmett Cohen, piano, Ron Carter, bass en Joe Farnsworth, drums.

My Funny Valentine werd gespeeld door George Coleman met het Emmett Cohen trio. Brian Lynch kreeg les van Buddy Montgomery en Melvin Ryan. Hij kreeg les aan het Wisconsin Conservatorium van Muziek en trad op met Charles McPherson. In 1982 werd hij lid van het Horace Silver Quintet. Daarna werkte hij bij Toshiko Akiyoshi, Eddie Palmieri, Art Blakey en Benny Golson. Recentelijk speelde hij met Daphnis Prieto, Luis Perdomo en Michael Sainen. Hij geeft op heel veel universiteiten les in Amerika en Europa. Wij horen uit 2024 The Juggler, Brian Lynch trompet, Charles McPherson altsax, Rob Schneiderman piano, Boris Kozlov bas en Cardi Swan drums.

The Juggler werd gespeeld door het kwintet van Brian Lynch. Pete Mills is een Canadese saxofonist. Zijn spel wordt vaak virtuoos, prachtig en afwisselend genoemd. Als sidesman heeft hij de hele wereld overgetrokken. Hoewel hij met zijn eigen kwintet vooral in de VS en Canada optreedt. We draaien uit 2026 Silver of Silver. Pete Mills tenor sax, Pete McCann gitaar, Kenny Banks Jr. piano, Martin Wind bas en Matt Wilson drums.

Het quintet van Pete Mills speelde Silver of Silver. Gene Harris was een Amerikaanse pianist, bekend om zijn warme, bluesy en gospelachtige stijl. Hij speelde in de jaren 70 met het trio The Three Sounds. Daarna stapte hij uit de muziek, totdat bassist Ray Brown hem overhaalde weer terug te keren. Hij trad daarna op met Stanley Turrentine, Ned Adderley, James Clay, Melvin Ryan, Mel Jackson, Frank Wes en Jack McDuff onder andere. Hij overleed in 2000 aan nierfalen en werd 66 jaar oud. We draaien uit 1997 You Don't Know What Love Is. Gene Harris, piano, Jack McDuff, orgel, Ron Asheti, gitaar, Luther Hughes, bas en Paul Humphrey, drums.

We hoorden You Don't Know What Love Is, gespeeld door de band van Gene Harris. Gregory Groover Jr. is een jazzsaxofonist uit Boston. Hij werd op weg geholpen door saxofonist Walter Smith III. Hij studeerde aan de Boston Arts of Academy en daarna ging hij naar de Berklee College of Music en studeerde daar onder Danilo Perez. Hij werkte met Philip Bailey, Patrice Rushen, John Patitucci, Brian Blade en Terry Lynn Carrington, onder andere. We horen tenslotte uit 2025 Old New. Gregory Groover Jr. tenor sax, Joel Ross vibrafoon, Paul Cornish piano, Harris Rakke van bas en Kendrick Scott drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Het is nu 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord. Maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
1: Grieze opel op de dam. Gaan een toestij op die wacht. Hoed kiek 100 jaar hetzelfde. En zij zoen kleuren dag en nacht. Alle foto's op de tovel. Een koffiekopje met een kring.

0: fijn geloof in God of Facebook. En de woorden komt de night. Vertrouwen brom ons in augustus. En
1: Groningen 1, de hele dag.
2: Het is nu 2:00.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. De droge periode, waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat. Dat schrijft een groep wetenschappers in een nieuw rapport. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen.